0: Vrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Goedenacht. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. Drie Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook twee Scandinavische tieners opgepakt, van wie er één nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker 1 politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Ciao Reds and I don't like Mondays. Goedemorgen.
1: Dit is Joe.
0: Het is 6 uur. We gaan voor de vrijdagochtendshow. En het nieuws krijg je van Ale Altena. Goedemorgen.
2: Het zit erop. Marokko is gisteravond uitgeschakeld op het WK-voetbal. Frankrijk was met 2-0 te sterk. En dat klonk zo bij de NOS.
3: Een uur duurde het verzet van Marokko. Maar dat verzet is gebroken. Ze zijn te goed. Ze zijn met te veel. Zijn het er echt maar 11? Ja, het zijn er echt 11. Maar de klasse van de Fransen. Wie kan dit elftal stoppen?
2: Ja, Frankrijk is dus door naar de halve finales. Tegenstander wordt België of Spanje. Na de verloren wedstrijd van Marokko was het even onrustig in meerdere steden. Onder andere in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Marokkaanse fans bekogelden de politie met bijvoorbeeld glazen flesjes. In die steden moest de ME ingrijpen. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen tijdens en na de wedstrijd goed was. Ander nieuws, in Zaandam is op straat een overleden persoon gevonden. De politie denkt dat diegene door een verkeersongeluk op het leven is gekomen. Eén persoon heeft zich gemeld op het bureau. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. En een hoogtepunt voor de Amerikaanse president Trump. De internationale luchthaven van Palm Beach in Florida heeft nu officieel zijn naam gekregen. Gisteren zijn de welkomstborden onthuld. En daarop staat in grote letters President Donald J. Trump International Airport. Het is voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat een vliegveld wordt vernoemd naar een zittende president. Het weer van Weerplaza. In het noorden is het mistig, maar al snel komt ook daar de zon erbij. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
0: Dankjewel, Alain.
4: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: En kijk hem daar eens ook weer even zitten op zijn stoeltje. Sander, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Ochtendshow begint met Michael Jackson. Ja.

0: onderweg hier naartoe. Ik was weer, ja, ik denk dat ik een oude lul word. Nou, oh. dat is wel een feit. En dan kan ik zo genieten van hoe mooi de natuur en de omgeving is met die opkomende zon.
1: Ja.
0: Met die mist laag over die velden. De koetjes die nog de energie hebben omdat het 's morgens vroeg is en de temperatuur nog wat laag is. Die zo'n beetje dartelend door dat weiland heen gaan. En dan rij ik onderweg naar mijn werk met het weekend voor de deur. En heb ik toch een gelukzalig gevoel.
1: Ja, mooi.
0: Vind ik mooi.
1: Ja, en dat is niet per se je oude lul. Je hebt je gewoon meer oog voor de omgeving. En dat je op tijd was, dat scheelt ook. Want je was natuurlijk wel met de Kanta.
0: Was met de Kanta.
1: Ja, als je wat oud bent, heb je zo'n invalidewagen.
0: Oh ja, nou nee, zo oud ben ik nou ook weer niet. Nee. Goedemorgen, Sander.
1: Goedemorgen.
0: En alle Altena, onze nieuwslezer vandaag. Goedemorgen.
2: Morgen, jongens.
1: Nou, zo. Ik merk wel dat het is toch al wel weer wat minder licht dan het pak een beetje drie weken geleden.
0: Deze afslag wil ik even niet nemen.
1: Ja, we gaan toch wel weer naar de herfst en de kerst toe, jongens.
0: De donkere dagen is daar voor de deur.
1: Als ik opsta, moet er toch alweer een lichtje aan voordat het weer de zon het overneemt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe laat sta je op dan?
1: Ja, 2:50. Ga ik eerst mijn workouts doen. Oh. Dan ga ik even wat heel hip is. Dan even gewoon 20 minuten gewoon in de tuin gewoon in het luchtledige staren.
0: Oh ja.
1: En dan heel belangrijk, dat is ook helemaal hip op dit moment. Natuurlijk na mijn yoga-oefening, hè. De buffende briesel, de ontluikende...
0: De buffende briesel, zeg jij.
1: Oh, de briesel, de buffel, ja, ik ben nog heel erg leerzaam. De ontluikende lotusbloem.
0: Daar zit overigens ook nog wel een keer een leuke klets in met onze luisteraars. Want jij zegt de buffende briesel.
1: Ja.
0: Dat moet natuurlijk
1: Ja, de briesende buffel.
0: De briesende buffel. Ja. Maar zo zijn er heel veel hele mooie verhaspelingen.
1: Ja, mijn broer komt tot zijn 48, zei hij niet kniekousjes, maar nieknousjes.
0: Ja, nieknousjes.
1: Nieknousjes. Maar goed, daarna ga ik journalen.
0: Journalen.
1: Journalen.
0: Schrijven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, niet schrijven. Journalen.
0: Ja, maar dat is schrijven in een soort dagboek, toch?
1: Ja, nee, dat is schrijven dagboek. Maar dat noem je tegenwoordig
0: journalen.
1: Journalen.
0: Oh, god.
1: En dan ga je gewoon alles wat in je opkomt, ga je gewoon op papier zetten. En dan begin je de dag heel anders. Heel leeg. En helemaal zen. En helemaal geaard.
0: Bespeur ik hier een toontje cynisme?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké.
1: Ja. Ja, joh. Gewoon een kop koffie, een goed schijt en je dag begint ook. Toch al, hè?
0: Alleen houdt wijzelijk zijn mond.
1: Laat ik het zo zeggen, dan ben je ook alles kwijt.
0: Ja, letterlijk. Goedemorgen, welkom bij de altijd gezellige vrijdagochtendshow van Joe. Met ook de hits. Zometeen Alanis Morissette en nu de Buggles.

0: Morissette, Ironic. Kwart over zes. In de ochtendshow, je vrienden zijn er weer voor de laatste van de week natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Weekend voor de deur.
1: En dan gaan wij 2 dagen weekend vieren. En dan is volgende week, mag ik dat zeggen? Ja, onze laatste
0: week. Jij mag dat zeggen, Mart.
1: Dankjewel, onze laatste week. En dan dankjewel, Dionne. En dan gaan wij op vakantie.
0: Ja.
1: Net zoals regio Midden, Zuid en dan ook Noord.
0: Ja, want even denken, de regio Noord heeft al een weekje zomervakantie en dan is nu de regio Zuid aan de beurt.
1: Ja, die heeft de laatste dag vandaag.
0: En dat is leuk om even te melden dat wij vandaag tussen 9 en 10 ook weer onze singalong hebben. En die is dan speciaal voor de regio Zuid.
1: Ja, precies. Ja, ja. En dan volgende week de laatste regio en die ligt ergens tussen Midden en tussen Zuid en Noord.
0: Ja, ja. God, welke regio zou dat zijn?
1: Oost.
0: Maar woon jij in de regio Zuid en heb jij bijna zomervakantie, dan is dit het moment om gewoon even lekker ouderwets een liedje aan te vragen. Dus dat mag nu al.
1: Ja hoor.
0: En tussen 9 en 10 dan gaan we al die liedjes gaan we zo lekker draaien. En woon je niet in de regio Zuid, dan mag dat natuurlijk ook. Daar doen we ook niet al te moeilijk over. Gewoon lekker in vakantiesfeer. Straks over een paar minuten krijg je de spreuk van Sander. Wow.

0: Serbia. Het is 7:10. En lieve mensen, ik zou er maar eens even goed voor gaan zitten. Want dit wordt, ja, ik vind eigenlijk altijd de belangrijkste spreuk van Sander van de week. Want hiermee gaan we het weekend in.
1: Ja.
0: We moeten er even een paar dagen opteren.
1: Wil je een hele serieuze of wil je een weergerelateerde?
0: Oh, nee, dan wil ik, geen serieuze. Heb ik ook geen zin in.
1: Juni, droog en zacht, geeft een kerst die naar je lacht.
0: Slaat heel nergens op. Slaat
1: echt heel vaak, als juni, droog, en zacht is, krijg je vaak een hele...
0: Maar nu
1: een hele zacht, hele krijg je vaak kerst.
0: Wat is dit voor tekst? Ja, joh, laat maar gaan. Moet je niet... Mag ik de serieuze ook horen?
1: Oh ja, maar dan ga je een traantje plingen.
0: Oh, dus zo heftig is die?
1: Mensen die gezond zijn willen 100 dingen. Mensen die ziek zijn willen maar 1 ding.
0: Oh, die is wel echt mooi.
1: Ah, ja.
0: Die vind ik echt mooi.
1: Dus liever die van kerst, hè?
0: Straks het nieuws van 6:30. In de Koen en Sander Show. Fijn dat je weer luistert. Goedemorgen.

0: komende winter. Op het Broadway in New York. Musical over het leven van Dolly Parton.
1: Leuk.
0: Ja. Nou, is er een hoop te melden, denk ik. Dus kan je wel een musicaltje over schrijven.
1: Zeker, en gewoon ook geweldige liedjes gemaakt. Hè?
0: Zo. En dit was er eentje van Jolien. Straks het nieuws van 6:30. Allee, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. We gaan het natuurlijk hebben over het WK voetbal... en over een verloren lading op een Duitse snelweg.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op

0: werken bij Defensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
5: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: In het noorden van het land is het nog mistig, maar al snel komt de

0: Amsterdam bij het Limes Aquaduct. 10 minuten. De A20, Gouda, Hoek van Holland. Verkeer wordt daar omgeleid door wegwerkzaamheden. Bij Prins Alexander, een kwartiertje extra. En 5 minuten op de A27, Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. Dit is jou. Zometeen spelen we de beroepentest. Nu het nieuws. Allee Altena.
1: Ja, goedemorgen. We beginnen met het WK voetbal. Marokko is in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0 voor de Fransen en het klonk zo bij de NOS.
2: Weer doen ze het. De Fransen gaan voor de derde keer op rij naar een halve finale op het wereldkampioenschap. Wie moet dit elftal verslaan? Dit elftal met al die wapens, met al die sterren en met al die goals. Vooral van hem, Kylian Mbappé.
1: Ja, want opnieuw scoorde hij, Kylian Mbappé. Hij staat nu op 8 goals dit WK. Maar goed, Marokko ligt er dus uit en daar baalt deze fan toch wel van.
3: Ja, we zijn best wel ver gekomen, dus over 4 jaar misschien.
1: Nou, na de wedstrijd was het in de grote steden korte tijd onrustig. Er werd vuurwerk afgestoken, met glazen flesjes en eieren gegooid. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kwam de ME in actie. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen tijdens en na de wedstrijd goed was.
0: Maar dit Frankrijk, daar is niks tegen bestand, hè?
4: Behalve scheidsrechters.
0: Ja, je bedoelt als Argentinië voorgetrokken zou worden. Maar in principe het beste voetbal komt gewoon van Frankrijk.
4: Absoluut, absoluut. Het is gewoon echt, ook inderdaad wat Alain zegt, met wapens. Weet je, ze kunnen vrij trappen, hoekschoppen, snelheid, alles hard schieten. Ja. Het zit er allemaal in. Dus ja, in principe vallen ze... De finale zal toch dan wel weer Argentinië-Frankrijk gaan worden.
0: Ja, dat weet je nog niet.
4: Nee, maar goed, die kans is denk ik wel groot. Ja. En dan wordt het net zoals 4 jaar geleden. En dan hoop maar dat Frankrijk dan nu wel een recht eind trekt.
1: Dan naar Oldebroek in Gelderland. Daar was gisteren een groot LHBTI-protest tegen de plannen van de nieuwe bestuurders. Die weigeren namelijk om voortaan de regenboogvlag te hijsen, zoals de afgelopen jaren wel gebeurde. Deze demonstrant is het daar niet mee eens, hoor je bij de NOS.
5: Mensen hier zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. En op het moment dat daar heel veel mensen last van hebben en die voelen zich onveilig, is het belangrijk dat de gemeente voor ze opkomt. Dat deden ze en daar stoppen ze nu mee.
1: En volgens de nieuwe bestuurders is de regenboogvlag niet nodig en ook zou die niet christelijk zijn.
0: Het is een heel serieus onderwerp dit. Maar dan hoor je zo'n...
1: Ja, de fanfare op de achtergrond.
0: Die fanfare op de achtergrond.
4: Ja. Waarom heb je dat eronder gemonteerd?
0: Nee, maar hoor je ook het liedje wat er gespeeld wordt? Nee.
5: Mensen hier zitten in de knoop met hun geloof in combinatie met dit LHBTI-verhaal. En op het moment dat daar heel veel mensen last van hebben en die voelen zich onveilig...
0: De engelbewaarder!
4: Ja! God, nou, de hele boodschap is weg.
1: Ja, dat muziekje was misschien niet zo handig inderdaad. Nee. Door met ander nieuws. Ons land heeft de dodelijkste wolven van Europa.
0: Oei.
1: Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren. Veel meer dan in andere landen, blijkt uit nieuw onderzoek. Om dit te veranderen kijkt ons land nu naar Duitsland. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. En het was even chaos op een snelweg in Duitsland gisteren. Daar had een vrachtwagen een lading pils verloren. Het was geen klein bier, want het ging om meer dan 100 kratten. Volgens Duitse media ging het mis en dat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. Het opruimen van een kapotte fles bier duurde bijna een halve dag.
0: Mag ik een hele domme vraag stellen? Ik ben geen bierdrinker, hè, dus ik mag het... Wat is het verschil tussen pils en bier?
4: Nou, bier is een verzamelnaam en pils is een onderdeel van bier. Pils is een licht.
0: Dat klopt.
4: Pils is een licht... Eigenlijk, als je een pilsje bestelt, dan krijg je Heineken of Jupiler.
0: Oh ja.
4: Gewoon een licht pilsje.
0: Ja.
4: Dat valt onder verzamelnaam bier. Maar onder bier valt bijvoorbeeld ook IPA of wit bier. Dus het zit, bier zit 1 stap hoger.
0: Ja, dus een wit biertje is geen pilsje.
4: Nee.
0: Nee.
4: Nee. Okay. Nee. Maar je wordt van allebei gewoon dronken, hoor.
0: Ja. Goed, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. We gaan de beroepentest spelen en ik moet er even bij zeggen... We zitten er slecht in.
4: Ja, heel slecht.
0: Het gaat gewoon echt niet goed.
4: Het gaat voor geen meter.
0: Gisteren dacht ik nog, nou, maar vandaag gaan we het nu redden. En ook gisteren gingen we ontzettend mis. Dus Stijn, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
0: Wij gaan onze uiterste best doen om samen met onze luisteraars jouw beroep te raden. Nou, ben jij jong, je bent 16 jaar, je komt uit Druten. En hier is vast vraag 1 voor je, let op.
4: Nou Stijn, doe jij fysiek werk?
6: Jazeker,
4: zegt hij.
0: Zeker, kijk aan. Daar kunnen we wat mee. Fysiek werk in ieder geval. Die hoek moeten we het gaan zoeken.

0: Stijn uit Druten. Stijn is 16. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Stijn. We gaan jouw beroep proberen te raden. Eén vraag is al gesteld net door Sander. Namelijk of jij fysiek werk doet. Antwoord was jazeker. Hier is vraag 2.
2: Ja, Stijn, ben je echt volledig aan het werk? Of ben je nog aan het leren? Of ben je aan het combineren? Of is dit een stage?
1: Het is nu voor nu nog kansenwerk, maar het wordt leerwerken.
2: Het is nu vakantiewerk, maar het wordt leerwerken.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Welke geur zou jij omschrijven met het werk wat jij doet, Stijn?
1: Geur. Ja. Een beetje muffe geur.
2: Ja, maar ik bedoel qua werk dan, hè?
0: Oh. Nee, maar je hebt niet, het ruikt niet ergens naar. Het is gewoon muffig bij jou.
1: Ja, het is een beetje muffig. Er hangt heel veel stof rondom.
2: Oké, Stijn, je doet fysiek werk. Dan denk ik, ja, dan mag je wel constateren dat je met je handen werkt. Wat heb jij dan het meest in je handen? En dan ga ik zo vragen welk materiaal, maar dan vraag ik nu welk gereedschap.
1: Ligt eraan in welke fase wij zitten.
2: Ja.
1: Aan het begin gebruik ik heel veel boorschroefmachine. En de andere keer heb ik heel veel tie-wraps in mijn hand.
0: Een boorschroefmachine en tie-wraps.
1: En anders een steeksleutel.
2: Oh ja.
1: Een moer steeksleutel.
2: Werk je in een martelloods?
1: Nee, ik werk niet in een martelloods.
0: Ik zou meteen doorpakken op materiaal.
2: En welk materiaal heb je dan het meest in je handen?
1: Ja, aluminium grote.
2: Ja.
1: Kabels. En ja, wat nog meer...
2: Nog één keer, wat heb je het meest in je handen?
1: Meest in mijn handen?
2: Ja, welk materiaal, sorry, wat zei jij nog één keer?
1: Aluminium grote.
2: Ja.
1: En kabels en heb kabels. Ik het meest in mijn handen.
2: Oké. En als jij vies bent, hè, want dan kom je thuis, dan heb je gewerkt, dan kom je thuis. En dan denk ik dat je nog bij je ouders woont, dat je met 16 jaar, dan krijg je een lekker alcoholvrij pilsje. En wat voor vlekken heb je dan op je lichaam zitten?
1: Ja, meestal stof, omdat je... Ja, wij moeten soms ook... op de grond werken. Vooral stof. Verder is niet heel veel.
0: Ik heb nog één belangrijke vraag, maar die mogen we niet meer stellen. Want dit waren de 7 vragen. En dat zijn de strenge regels van de beroepentest. Mogen er maar 7 zijn. We gaan kijken wat er binnenkomt in de appjes. En dan komen we straks bij je terug, Stijn. Tot zo.
1: Tot zo.

0: uit Druten doet fysiek werk. Op dit moment is het nog vakantiewerk, maar het wordt leren werken. Er hangt een muffe geur op zijn werk en ook veel stof. Daar wordt hij ook vies van. Hij ligt soms op de grond om te werken namelijk. Aluminium, goten en kabels, dat zijn de materialen die hij vaak in zijn handen heeft. Net als een schroefboormachine, tie wraps en een steeksleutel. Maar hij werkt niet in een martelloods. Het werd nog even geopperd hier door Sander.
1: Ja.
0: Dat is niet het geval. Vraag is natuurlijk wel, wat doet hij dan wel?
1: Ja, nou, dan zegt de een tegelzetter bijvoorbeeld, dat zegt Piet, leerling fietsenmaker. Maar dan gaan we toch iets meer waar het waarschijnlijk op uit zal komen. Elektromonteur, wand- en plafondmonteur, cv-installateur. En dan gaan we nog eens een keer, hoor. Dan gaan we echt naar kabeltrekker komt veel binnen. En leerling elektricien. En internetkabels onder de grond trekken. Internet, glasvezelmonteur, kabelmonteur.
0: Ja. Kijk, mijn eerste ingeving was ook iets in elektra. Maar omdat hij zo specifiek het over die tie wraps heeft. Ja, volgens mij gebruiken die tie wraps om kabeltjes bij elkaar te binden.
1: Ja.
0: En dat doe je doorgaans niet met elektrakabels, want dan heb je oververhitting. Dus ik zou het toch eerder willen gooien.
1: Oh, wacht, dat niet?
0: Nee, dat zou ik niet doen.
1: Nee. Kom ook even naar huis.
0: Heb je dat gedaan?
1: Nee.
0: Ah ja, je laat ook je wasdroger 's nachts draaien. Je bent bij je
1: vannacht ook. Sterker nog, ik heb hem nu aanstaan, er zit niks in. Behalve het benzine.
0: Goed, Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Sander, waar zullen we voor... Ja, ik kabeltrekker of...
1: Ja, maar is kabeltrekker een officieel beroep?
0: Nou, daar komen we nu af.
1: Ja, dat gaan we gewoon ook doen.
0: Ja, of internetkabel, goed. Maar iets, Stijn, wij denken dat je druk bent met kabels.
1: Zullen we dan kabelmonteur doen? Is dat een woord? Vind ik wat netter dan kabeltrekker.
0: Ben jij kabelmonteur?
2: Nee, maar jullie zaten wel echt heel dichtbij.
1: Oh.
0: Zit je in de internetbranche?
2: Nee.
0: Wat doe je dan?
2: Ik ben gewoon elektricien. En dat is in de jachtenbouw.
1: In de jachtenbouw?
2: Ja.
1: Oh, het is weer inderdaad jachtseizoen ook, hè?
2: Ja, dat gaat gewoon het hele jaar door, hoor. Oh. Dus dat maakt niet uit.
1: Ja. Jeetje, ja, daar moeten ook kabels natuurlijk, hè? Want dat zijn hele dure schepen moeten maken.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Zou je zelf ook laten...
2: Met die tie-wraps dat het gevaarlijk is... Nee, want alle kabels worden gewoon getie-wrapped.
0: Die worden gewoon getie-wrapped?
2: Ja.
0: Ah,
1: Oké, dus als er gewoon in de krant staat dat er ergens een jacht van 6 miljard rook is opgegaan, dan kunnen ze zeggen dat is Stijn de Druten.
2: Ja, zeker.
1: Nee, maar Stijn, Koen denkt ook dat ik hier wasdroger s'nachts niet aan kan laten staan, hoor, dus.
2: Oké,
1: Stijn, ga je nog lekker stappen vanavond, Stijn?
2: Nee, we hebben barbecue bij ons.
1: Oké, dus je gaat niet op jacht.
0: Mocht je zelf een keer de hoofdpersoon willen zijn van de beroepentest,

0: enjoy the silence.
1: Oh, lekker. Dan gaan we even enjoyen.
0: Ik denk, ja, het is vrijdag. Ik kan het wel een keer doen, toch? Het is bijna 7 uur. Straks krijg je het nieuws van Alain.
2: Ja, ga je deze zomer naar Frankrijk, dan heeft de Franse overheid een speciaal verzoek voor je.
0: En er is iets heel mafs gaan. Hè? Ik weet niet of je vaste luisteraar van het programma bent, maar op vrijdag nodigen we altijd een luisteraar uit in de studio die tegen Sander gaat opnemen voor het spel De Drie Noten. Vorige week hadden we iemand helemaal uit Zeeland, uit Ierseke. En vandaag weer.
1: Ja, Jan, had dat eerder gezegd, dan was ze kunnen carpoolen.
0: Jan Kees komt ook uit Ierseke. Dus die zal vroeg zijn opgestaan. Jan Kees, als je luistert, we zijn gek op Zeeuwse bolussen. Dat je dat eventjes weet.
1: Nou, ik denk dat hij onderweg is.
0: Dat denk ik ook eigenlijk, ja. Dat denk ik ook wel. Zometeen gaat het gebeuren rond 8:30, De Drie Noten. Even warm draaien, Sander. 1 noot.
1: Maar hoe Betty Davis Eyes.
0: Ja, Betty Davis Eyes.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.

0: Twente. Lidl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Geeft ruimte.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Precies 7 uur. Goedemorgen, welkom bij de Koen en Sander Show. Voor het nieuws, Alain Altena.
13: Goedemorgen. Het zit erop. Marokko is gisteravond uitgeschakeld op het WK-voetbal. Frankrijk was met 2-0 te sterk. En dat klonk zo bij de NOS.
14: Een uur duurde het verzet van Marokko. Maar dat verzet is gebroken. Ze zijn te goed. Ze zijn met te veel. Zijn het er echt maar 11? Ja, het zijn er echt 11. Maar de klasse van de Fransen. Wie kan dit elftal stoppen?
13: Ja, Frankrijk is door naar de halve finales. Tegenstander wordt België of Spanje. Na de verloren wedstrijd van Marokko was het even onrustig in meerdere steden. Onder andere in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Marokkaanse fans bekogelden de politie met bijvoorbeeld glazen flesjes. In die steden moest de ME ingrijpen. Nou, er zijn mensen opgepakt, maar hoeveel is niet bekend. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen tijdens en na de wedstrijd goed was. Het aantal doden door bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen in hun auto. Het vuur woedt in de zuidelijke regio Andalusië. Volgens de autoriteiten zijn de branden de ergste ooit in de regio. En ga je deze zomer naar Frankrijk, dan heeft de Franse overheid een verzoek voor je. Ga niet in bad, maar neem een douche en doe dat niet langer dan 5 minuten. Naast hitte is er ook droogte in Frankrijk. In een derde van het land zijn noodmaatregelen genomen, schrijft het AD. Zo mogen boeren er alleen 's ochtends en 's avonds oogsten en is het verboden om je auto te wassen.
15: Maar even ho, ho, ho. 5 minuten een bad laten vollopen, dan is dat toch ook al best wel vol? Of
16: nee joh. Nou, ja. Nee, bij mij niet.
17: Zo'n groot bad?
15: Ja, dan heb jij wel een heel groot bad. Wij hebben zeg maar de kind, nou, wij hebben een bad. Daar kan je nu, dus zit je goed, zit lichtje in. Als daar doe ik 4 kindjes in. Nou, dan is het water gewoon al helemaal tot het nokkie ongeveer.
16: Oh, oké. Okay.
13: Nee, is geen kinderbadje.
16: Bij mij, bij mij doet het wel langer dan 5 minuten, ja.
15: Ja, maar je hebt natuurlijk ook die pool hier mag gefilmd worden.
16: De wat?
15: De pool.
16: De pool. ik heb een bad. Ik zit er overigens nooit in, maar ik heb het wel.
15: Jij ligt alleen.
16: Maar dan moet ik dan smiddags om 12:30 moet ik die aanzetten. En dan kan ik er s'avonds een keer
15: in. Ja, dat bedoel ik. En dan moet de Golfstream moet aan. En, ga je nooit in bad?
16: Ik ga heel weinig in bad.
15: Waarom dan?
16: Omdat ik daar de rust niet voor heb. Nee, dan zit ik in bad en dan kijk ik om me heen en zeg ik, nou, daar zit ik dan. Ik ga eens even lekker ontspannen. Nou, en dan ga ik een beetje zo liggen en dan denk ik, nou, ik kan mijn rust gewoon niet vinden. En ik moet altijd plassen in bad.
15: Ja, gewoon laten gaan toch?
16: Nee, dat doe ik niet.
15: Wat maakt er nou uit? Vind je wat extra sop erbij? Is goed voor de weerstand.
16: Allee, heb je nog een weerbericht?
13: Ik ga heel snel naar het weerbericht.
15: Ja, ik heb in één keer wel een visioen dat ik jou in bad zie liggen ook gewoon.
16: Ja.
15: Dat is raar hoor. Hey.
16: Hoezo?
15: Die tenen zo erboven uitsteken.
16: Ja, nou, sterker nog, de hele voeten hangen eruit als het even moet.
15: God, dat zou ik dat graag. Zullen we vanavond even kijken bij.
16: Ik maak een fotootje. Voor
13: ik slaaf over hoor, deze.
15: Nou, in het noorden. Schuim, dat zo langzaam met je lichaam speelt zo.
13: Het weer van Weerplaza. Ja. In het noorden is het lokaal mistig. Al snel komt overal de zon erbij. Het wordt vandaag 24 tot lokaal 30 graden.
15: Hoor je zweet dat van je lichaam afparelt?
13: Gadverdamme.
16: Ja, ook smerig.
15: Nou, hey.
16: Het is morgen 7 uur, hè, Sander?
15: Niet zo homofoob allebei.
16: Maar, nou, dus, zijn wij.
15: Het zijn allemaal kinderen van God, hè?
16: We gaan naar de vertragingen op de weg. En dat zijn er heel weinig, want het is vrijdagochtend. Dan kun je over het algemeen lekker doorrijden. Niet op de A2 in het zuiden. Eindhoven-Maastricht bij Maarhezen liggen voorwerpen op de weg. En daarom 5 minuten vertraging. Ook 5 minuutjes op de A4. Den Haag richting Rotterdam voor het Graag-Aqueduct. Dat komt door een ongeval. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 5 minuten.
0: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
16: Ik weet wel waarom jij een beetje grapjes aan het maken bent. Het is natuurlijk een beetje grapjes maken uit ongemak. Zou dat kunnen? Ja.
15: Nou, ik was eigenlijk bloedserieus. Ik wil jou wel even in bad zien zitten. Ja. Met zo'n rode aangelopen kop.
16: Ik ga dit weekend niet in bad, daar is het te warm voor. Maar ik zal binnenkort een fotootje voor je maken. Nee, wij moeten even terugkomen op jouw echtelijke ruzie.
15: Ja.

0: Koen en Sander.
1: Ja.
0: De Koen en Sander Show.
1: Lekker hè, vrijdagochtend. 10 juli. Goedemorgen, dit is de Koen en Sander Show. Met de zomerclip van GTST gisteravond op televisie.
2: Ja.
1: Heb je gekeken?
2: Ik heb niet gekeken.
1: Ik ook niet.
2: Nee, spijt me, nee.
1: Nee, maar goed, wij kijken normaal gesproken sowieso niet naar GTST. Maar heel veel mensen kijken wel. Nou, Rick de Jong wordt aangereden. Overleeft hij de aanrijding? Dat is natuurlijk de grote vraag. En er is ruzie tussen Bing en een dronken Bruno. Maar veel leuker is het om te luisteren naar de verhalen van onze eigen luisteraars.
2: Ja, want iedereen heeft wel een anekdote in zijn leven. Iedereen heeft wel iets spannends of ontzettend grappigs of iets heel bijzonders meegemaakt. Iets onverklaarbaars. Als je dat vertelt en op een gegeven moment dan stop je. Dan heb je de cliffhanger waar iedereen letterlijk aan je lippen hangt en het graag verder wil weten.
1: Moet je even luisteren naar deze cliffhanger van Joe-luisteraar Remke.
3: En toen waren we in al die national parken en zo ook in Bryce Canyon. Het was mooi uitzicht en ik wilde toch iets meer zien dan wat mijn moeder eigenlijk een goed idee vond. En op dat moment, ik voelde de steentjes onder mijn voeten wegglijden en ik val.
1: Ja, ze was op vakantie in Amerika, ging daar allemaal van die national parks af. Was in Bryce Canyon en was daar echt... Ja, en zag daar een afgrond van een paar honderd meter onder haar.
2: Ja, nou, zoals in een tekenfilm. Die steentjes, je voelt het zo weg. Letterlijk de aarde onder je voeten wegzakken.
1: Ja, en dit is dus echt een ongelofelijk verhaal, want zo liep het af.
3: Dus en eigenlijk op het moment dat ik dacht, dit was het... had ik net als in een tekenfilm, stond er nog één zo'n gort takje, zeg maar... wat ik kon vastgrijpen.
1: Dit meen je niet.
3: Die greep ik vast. En 2 seconden later breekt dat takje, dus begin ik eigenlijk aan mijn val... En voel ik ineens 2 handen mijn pols omringen. En voel ik de handen van mijn grote broer die mij in 1 keer met volle vaart terugtrekken. En toen lagen we eigenlijk ineens samen weer op het horizontale gedeelte. En heb ik eigenlijk indirect mijn leven een beetje aan mijn grote broer te danken.
1: Wauw. Ja, ongelooflijk.
2: Ja.
1: Is dus echt gebeurd.
2: Ja, dit zijn van die momenten dat het echt anders had kunnen aflopen.
1: Ja.
2: Alsof je de rest van je leven je extra gegund is.
1: We hebben gevraagd om meer van dit soort verhalen van onze luisteraars... en die hebben we ook gekregen. Over een uur hoor je... Wat een cliffhanger. Over een uur hoor je... hoe dat afloopt.
2: Juist.
1: En er is nog iets, Sander.
2: Mm-hmm.
1: En dat gaat jou aan.
2: Ja.
1: Gisteren in dit programma. Dus ik zeg maar gewoon, het was een ontzettend ongemakkelijk moment. Ik zag het al aan je. Want jij had ruzie met je vrouw.
2: Ja.
1: Via de WhatsApp.
2: Ja, nou ja, bijna een uur geleden. Ja, ja, ik had... kijk, ik heb 4 prachtige lieve kindjes. En alle 2 jongsten die zijn door Cato en Lexi... door opa en oma mee naar Frankrijk genomen. Die zeiden, nou, wij gaan toch die kant op. De andere 2 hebben namelijk hockey en voetbalkamp. Dus de 2 jongsten gingen 3-4 dagjes naar Frankrijk. En die gisterochtend landden ze dan op Schiphol. Dus ja, we hebben eigenlijk een soort van halve afspraak... dat mijn vrouw ze zou ophalen van Schiphol. Alleen ja, gisterochtend, ik moest door naar Hilversum... zonder nadenken, heb ik de auto gepakt?
1: Ja.
2: Omdat dat een soort van routine is. Als ik naar Hilversum moet, dan moet ik met de auto. Dus dan pakte ik hem 's ochtends al. Die hoef ik niet langs huis. Dus daar heb ik een denkfout gemaakt. Maar een fout die kan gebeuren natuurlijk. Dus ja, toen stond zij op een gegeven moment de autosleutel te zoeken. En toen was de auto weg.
1: En toen hebben we jouw vrouw maar even gebeld.
2: Hi, lieverd.
4: Hey.
2: Even mijn excuses maken.
4: Jezus, meen je dit nou? Nee, ik ben niet op tijd, want die staan al 30 minuten op mama te wachten.
2: Ja.
4: Dus dat hele momentje van door de gate komen en je ouders zien staan, dat is weg. Door jou.
1: Maar hoe ga je daar dan nu heen, Tess, naar Schiphol?
4: Ik zit nu in de Uber.
1: Sander, ja. Sorry, ik vind eigenlijk ook... Ik kan je gewoon niet maken.
4: Het is echt loei-asociaal.
1: Ja,
4: het zijn ook zijn kinderen, hè?
1: Ja. Hij krijgt er weer warm van.
2: Oeh, ja.
1: Maar jij zit hier nog wel gewoon. Zijn de echtscheidingspapieren getekend?
2: Nou, ik maak geen grapje, maar ik ben gisteravond heel boos geworden. Ja, omdat zij gewoon zegt, het is loei asociaal. En dat pik ik gewoon niet. Want het is, je kan zeggen wat je wil, maar asociaal is... Dit is gewoon, het kan gebeuren. En... Nee, ik maak een grapje.
1: Maar is er nog wel iets gebeurd?
2: Nou, de lucht was geklaard natuurlijk. Want ze heeft de kinderen met een Uber gewoon keurig in de arm gesloten. Maar ik heb het nog wel even gisteravond extra goed gemaakt.
1: En hoe die dat heeft gedaan? Hoor je zo!
2: Ja.
1: Wat een cliffhanger weer, helemaal geloven. Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, er komt een 5 aan.

0: en Sanne show waar ik blij ben dat Sanne naast mij zit. En ook deze ochtend weer. Want ja, gisteren leek het even allemaal mis te gaan. Toen jij ruzie kreeg met je vrouw.
1: Ja, ik had de auto meegenomen die zij echt nodig had. Omdat zij belangrijker inderdaad die kinderen van Schiphol moest halen.
0: Ja, en dat kon toen niet. Of dat kon toen wel. Maar toen zat ze in een taxi. En toen hebben we er toch maar eventjes gebeld. Maar ja, ze nam al heel chagrijnig op.
1: Hi, lieverd.
2: Hey.
1: Even mijn excuses maken.
2: Jezus, meen je dit nou?
0: Ja, dat was niet best.
1: Nee.
0: Dat was niet best. Maar hoe ben je thuisgekomen gisteren?
1: Nou, ze heeft tot 5:15 gewerkt. Ja, misschien het is niet het meest spannende verhaal. Maar ik heb haar volledig ontzorgd. Dus ik heb heerlijk gekookt voor haar. Ik denk, dan zorg ik als ze thuis is dat alles wat ze nog moet doen, dat dat gedaan is. Dus bijvoorbeeld, ik ben voor haar naar de schoenmaker geweest. Ik heb dus eventjes alles. Ze kwam thuis, lekker gekookt, ze kon aanschuiven. En toen voelde ik dat de rust overheen kwam. Dus ik heb dat verder niet. En natuurlijk een ferme tik op de billen.
0: Maar je hebt het dus echt wel een beetje goed gemaakt.
1: Nou, het was telefonisch hadden we natuurlijk al. Maar kijk, dat is mijn vrouw. Die kan even heel chagrijnig zijn. Dan moet je er ook even laten. Dan zegt ze ook, laat me maar even. En een uur later, dan is de wind weer gunstig gedraaid.
0: Oh ja.
1: Dus dan kon het graag. Kijk, ik deed het niet expres. Dus het kan gebeuren. Soms heb je gewoon, als je elke dag 2,5 jaar elke dag vroeg opstaat, dan af en toe heb je gewoon een, zoals in Engeland zeggen, een malfunctioning in je hoofd.
0: Oh nee, heb ik nooit last van.
1: Nee.
0: Joh, gisteren in één keer, want wij waren hier nog druk met allerlei dingen op de zaak. En in één keer het bericht dat Bonnie Tyler is overleden.
1: Ja.
0: Toch een beetje te vroeg.
1: Zeker, 75 jaar. Ja, ze was wel ziek, ze had een coma gelegen al.
0: Ja.
1: Ja, maar een vrouw die in de jaren 80 en ook in de jaren 70 toch wel een paar hele grote hits had. Met die kenmerkende, raspende stem van haar. Ja. De vrouwelijke Rod Stewart werd ze ook wel eens genoemd.
0: Ja.
1: Niet voor niets heeft Rod Stewart gisteravond tijdens zijn concert weer een ode gebracht aan Bonnie Tyler. Dus dat valt allemaal mooi samen. Maar zij is wel, ja, dat is gewoon een iconische vrouw met een iconisch repertoire. En bovenal een zeer iconisch herkenbare stem.
0: Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler is 75 jaar geworden.

0: Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. En nu met de wetenschap dat ze er niet meer is. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Sander. Luister je toch anders naar zo'n liedje?
1: Ja, ja, dat is. Je weet dat, dat het hierbij blijft.
0: Ja. Ja. Terug. Het waren nog plannen om op te gaan treden, maar ja, dat gaat allemaal niet door natuurlijk.
1: De vinylplaat is tot zijn einde gekomen.
0: Ja, het is bijna 7:30. Allee, wat heb je straks in het nieuws?
2: Nou jongens, we moeten het zo meteen eventjes hierover hebben. Nou, ik dacht eigenlijk een ander muziek.
0: Sorry. Deze bedoel je.
1: Ja, Jurassic Park.
0: Nee. Ik krijg hier weer kippenvel van. Schitterend. Je hoort het zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi. Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: I am Vaiana of Motunui.
10: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
10: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
14: Hey, Remo!
15: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Tot wel 70%.

0: 20% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3+1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1+1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: makkelijk retour.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Rotterdam door een ongeluk bij Prins Alexander. Daar 10 minuten extra reistijd. En de afrit nog altijd dicht op de A27 Breda richting Utrecht. En daarom voor Lexmond 5 minuten. Dit is jouw. Exact 19:30. Nieuws krijg je van Alain Altena.
1: Ja, goedemorgen. We beginnen met het WK voetbal. Frankrijk won gisteren vrij moeiteloos van Marokko in de kwartfinale. Het werd 2-0. Ja, en dus deze support van Marokko had het graag anders gezien.
2: Het is jammer. We zijn ver gekomen. Het is alleen balen. Dan heb je daar natuurlijk die superspits van Real Madrid. Dat is echt jammer, man.
1: Ja, want die superspits van Real Madrid is Kylian Mbappé. Hij scoorde gisteren opnieuw. Hij staat nu op 8 goals op dit WK. En staat ermee bovenaan, samen met Lionel Messi. En na de wedstrijd werd het in meerdere grote steden even onrustig. De ME kwam in actie. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt. In Den Haag 4, zegt Omroep West. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen tijdens en na de wedstrijd goed was. Dan ander nieuws. Ziekenhuizen hebben het in de zomer steeds drukker. En dat komt door de extreme hitte. Dat staat in het AD. Volgens een arts hebben mensen vaker last van een hitteberoerte. Je lichaam kan de warmte dan niet goed kwijt. En ook kunnen medicijnen door hitte en uitdroging minder goed werken. Bijvoorbeeld bij mensen bij wie de nieren minder goed werken. Een hoogtepunt voor de Amerikaanse president Trump. De internationale luchthaven van Palm Beach in de staat Florida heeft nu officieel zijn naam gekregen. Gisteren zijn de welkomstborden onthuld. En daarop staat in grote letters President Donald J. Trump International Airport. Het is voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat een vliegveld wordt vernoemd naar een zittende president.
3: Wat is dat? Denk ik het mooiste vliegveld ooit. Het grootste vliegveld ooit. Er komen de beste toestellen ooit. Ever. The greatest ever dit. Ja.
1: Dat denk ik ook. En dit weekend horen we dit voor het laatst. Ja, hier worden natuurlijk veel grappen over gemaakt, maar na bijna 16 jaar stopt de langst lopende musical van Nederland. Soldaat van Oranje. Het gaat over verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roelsema. Er zijn bijna 4000 voorstellingen gespeeld en ruim 4 miljoen mensen hebben hem gezien. Ja. Ja, eind januari werd bekend dat de musical zou stoppen. Dit weekend, op zondag, is het dus echt zover.
4: Ja. Jij hebt hem ook gezien, Anne, hè?
1: Ik heb hem zelfs 2 keer gezien.
4: Oh,
3: je snapt hem de eerste keer niet.
1: Ik dacht, doe toch nog maar een keertje. Ja, wel indrukwekkend hoor, jongens.
4: Ja, ik ook. Want ik heb het ook jaren. Ik zag iedere keer die commercials voorbij komen. En denk, ja joh, dat interesseert mij allemaal niks. Maar toen ben ik toch een keer gegaan. Ja, Sanne, jij bent niet geweest.
3: Ik ben niet geweest.
4: Maar ik denk echt, je hebt wel iets gemist.
3: Nou ja, dat zal. Maar ja, in mijn beleving heb ik nou niet het idee dat ik het echt gemist heb.
1: Maar in al die jaren, bijna 16 jaar draaide die.
3: Ja, maar op een gegeven moment word je ook een beetje recalcitrant. Ja, ik denk, dat ding doet 3 keer zo lang als de hele oorlog zelf. Ik denk dat 6 mei moet nu de herdenking van dat de Soldaat van Oranje is gestopt.
4: Er is een prachtig verhaal van Maudi. In 2010 was haar eerste en nu 16 jaar en 3.967 voorstellingen later is de zondag haar laatste. Maudi heeft vanaf het allereerste begin op de kostuumafdeling gewerkt bij Soldaat van Oranje. En we hebben er aan de lijn staan.
3: Ja, die zal niet in een gat vallen, maar in een vulkaan.
4: Dat denk ik ook wel. Je hoort er zo meteen.

0: View to a Kill, zometeen nog Take That. En natuurlijk de mop van Kato krijg je zometeen ook. Maar 3.967 voorstellingen met in totaal meer dan 4 miljoen bezoekers. Ruim 1000 mensen hebben eraan meegewerkt. En nu, na 16 jaar, en nu gaat het echt gebeuren, stopt definitief de musical Soldaat van Oranje.
1: Ja, niet vertellen hoe die afloopt, want ik moet rusten.
0: Eerste voorstelling was op 30 oktober 2010. En aanstaande zondag dan dus de allerlaatste. We hebben aan de lijn, ja, dit is een prachtig verhaal van Maudy van Halteren, 40 jaar. Maar toen ze begon bij de Soldaat, was ze 24. Hoofdkostuums. Maudy, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hi.
0: Ja.
1: Nou, dan beladen weekend ga je in, denk ik, hè?
2: Nou, een beladen weekje wel, hoor.
1: Ja, nu al?
2: Ja, jawel. Ik heb gisteren met twee hele lieve collega's nog in een zaal gezeten om de voorstelling nog één keer te zien. Dat is ook altijd weer heel bijzonder. En vanavond, morgen nog twee en zondag nog eentje. En dan is het echt klaar, ja. Helaas.
1: Ja, ja. Ja. 16 jaar musical. Nou, vorige week had ik de afscheidmusical van mijn zoon. Dus ik weet precies wat je doormaakt.
2: Ja, snap ik.
1: Nee.
2: Hey, er zijn ook heel veel emoties.
1: Maar vertel eens, je bent vanaf het begin bij, 16 jaar geleden. Dat is 3.967 voorstellingen. Hoe heb je die tijd, hoe ben je die tijd doorgekomen? Is er veel veranderd? Heb je veel moeten doen? Hoe is je leven veranderd daarin?
2: Best wel heel veel. Ja, ik ben ooit begonnen als medewerker van kostuumafdeling. En ik ben een jaar of 4 geleden hoofd geworden. Dus dat is een enorme groei voor mij, waar ik superveel heb geleerd, wat superleuk was. Ik heb mijn partner daar leren kennen en we hebben 2 superleuke dochters daaraan overgehouden. Dus dat is ook heel leuk.
0: Wauw.
2: Het is gewoon een hele fijne plek waar vriendschappen gesloten worden, waar we het zo fijn hebben met elkaar. Wat de mensen echt de plek maakt, zeg maar. De plek waar je het liefste terug wil komen. Dus dat is gewoon iets heel bijzonders. Wat niet vaak is in theaterland. Omdat geen één productie zo lang speelt natuurlijk.
1: Ja. En hoe ga je nou die allerlaatste? Wat gaat er dan met je gebeuren? En hoe ga je dan daarna door?
2: Ja. Ik denk dat het een hele emotionele dag is. Ook omdat we de laatste voorstelling met voor alle oud-collega's spelen. Met vrienden en familie in de zaal. Dus dat zal ongetwijfeld een super emotionele dag worden. En ook heel bijzonder. En ook heel mooi dat we het met elkaar af kunnen sluiten. Dus eigenlijk, denk ik dat het een hele mooie dag wordt, sowieso.
0: Maar gaan de acteurs het tijdens die laatste show wel droog kunnen houden, vraag ik me dan af.
2: Ja, dat is de vraag.
0: Ja.
2: Ik denk soms wel en soms niet, denk ik. Dat denk ik.
1: Het succes is ongekend. Nou ja, bijna 4000 voorstellingen. 1000 mensen hebben eraan meegewerkt. 16 jaar maar liefst. Kun jij het succes verklaren?
2: Nee, ik denk wel dat het een verhaal is wat van alle tijden is. Juist in deze tijd superbelangrijk. Dat het nog steeds verteld wordt om mensen bewust te maken. Ook over wat voor keuzes je maakt als de wereld in de fik staat, zeg maar. Ja, ja, het is gewoon, het is een verhaal voor altijd, voor alle tijden, denk ik. Ja. Ja. Nou, belangrijk dat het verteld blijft worden ook.
0: Dat is het. En ik zat in de auto terug naar de voorstelling. En dan denk je toch, wat zou jij doen? Wat zou jij doen als de pleuris uitbreekt? Want je denkt wel, ik zou altijd aan de goede kant staan, maar dat weet je niet. Nee. Je weet het gewoon niet.
2: Nee, want je weet ook niet wat de verhalen erachter zijn.
0: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: En nu hoofdkostuums ben jij. Je hebt het voor te zeggen wat dat betreft. Ga je zondag heb je nog één laatste verrassing, Petto? Trek je de hoofdpersoon in één keer een roze trainingspak aan?
2: Zeker niet. Nee, we gaan gewoon lekker knallen met elkaar en genieten.
0: Ja, mooi. Ja, Maudy, we gaan je natuurlijk een heel, heel mooi en bijzonder weekend toewensen voor jou en natuurlijk alle castleden. Iedereen voor en achter de schermen. Maar wat ga je nu doen?
2: Dat weet ik nog niet zo goed. Ik heb nog even de ruimte om dit een plekje te geven en los te laten. En de toekomst in te gaan. En ik geloof ook echt, waar een deur sluit, gaat er weer een open. Dus daar kijk ik ook naar uit. Maar eerst dit even afsluiten.
1: Nou ja, je hebt 3 blijvende herinneringen, namelijk je man en je 2 kindjes. Dus dat zal voor altijd verbonden zijn als soldaat van
2: Oranje. En heel veel vrienden.
0: Ja. Mag ik je een advies geven om heel veel tissues in te slaan voor dit weekend?
2: Zeker, gaat helemaal goed komen.
0: Maudy, geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Leuk je gesproken hebben. Doei.
2: Oh
0: ja, ik kan me toch wel voorstellen na zo'n lange tijd, hè. Prachtig. Soldaat van Oranje, mocht je willen gaan? Kan niet meer.
1: Nee, te laat.
0: Jammer, Sander. Straks de mop van Kato.

0: mannen van Take That.
1: De map van Kato.
2: Ja, ze is weer. Gisteren opgehaald door haar moeder. Iets te laat. Ja, dat neem ik haar nog steeds kwalijk.
0: Maar, omdat papa de auto mee had.
2: Maar Kato en Lexi zijn in de armen van mama en later ook papa. En gisteravond, ja, ze was wel een beetje moe en een klein beetje ziek. Maar ik heb gisteren weer een mopje met Kato opgenomen. Ze was net klaar met eten, dus er klinkt misschien wat vermoeidheid op de stem. En er komt misschien een klein oprispingje naar boven. Dat zullen de spuitjes zijn.
0: Echt? Mama. Oh, ik ga luisteren, leuk.
1: Een boef ontsnapt uit de gevangenis. Hij moet 100 muren overklimmen. Dan gaat hij bij 1, 2, 3. En dan bij 10. En dan bij 20. En dan bij 30. En dan bij 40. En dan bij 50. En dan bij 60. En dan bij 70. En dan bij 80. En dan 90. En dan bij de 99e muur zegt hij: poeh, ik ben moe zeg, ik ga wel eventjes terug.
0: Ik heb niet naar hem opgeluisterd.
2: Nee. Ach, mijn lieverd.
0: Er kwam echt een boertje erboven. Ik vind het wel mooi hoe ze ook gewoon doorgaat.
1: 100 muren overklimmen. Dan gaat hij bij 1, 2, 3. En dan bij 10. En dan bij 20. En dan bij 30. En dan bij 40. En dan bij 50.

0: is Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Eldebart. En hoe is Johnny? Straks het nieuws van 8 uur. Allee.
1: Ja, in regio Zuid wordt vandaag toch even extra vaak op de klok gekeken. Waarom hoor je zo?
0: En Sander?
2: Ja?
0: Jij gaat het opnemen over een half uurtje tegen Jan Kees uit Ierseke.
2: Jan Kees, Yankee.
0: Yankee.
2: Yankee, ja. Uit Ierseke. Ja, weer uit Ierseke. Vorige keer hadden Pieter van der Padel.
0: Ja, uik uit Ierseke.
2: Die naam zal ik nooit vergeten. En nu Jan Kees.
0: Zeker. Ja, Jan Kees kan een mooie geldbedrag winnen als hij van jou weet te winnen. Maar we gaan even een beetje oefenen alvast. Eén liedje, één noot. Maar welk nummer is dit?
2: Fantasy van Earth, Wind & Fire.
0: Ja hoor.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent... Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek. Oh, oh,
14: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oh, oh. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, oh. Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: meteen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Dit is Joe. De vrijdag van Joe met het nieuws van 8 uur. Hier is Alain Altena. Goedemorgen. Het is over en uit. Marokko is gisteravond uitgeschakeld op het WK voetbal. Frankrijk was met 2-0 te sterk en onder andere sterspeler Kylian Mbappé scoorde.
2: Nu valt die bal opeens goed en valt hij ook in de goal. En doet hij het toch, toch hij weer. De onvermijdelijke Kylian Mbappé.
1: Nou, in Rotterdam keken Marokkaanse supporters samen naar de wedstrijd. Deze fan is eerlijk over de uitslag.
3: Ik ben trots op die jongens dat ze zo ver zijn gekomen, uiteraard. Iemand moet de winnaar zijn. En de Fransen hebben gewoon goed gespeeld.
1: Nou, Frankrijk speelt in de halve finale tegen België of Spanje. Na de wedstrijd was het op de meeste plekken rustig. Alleen in de grote steden liep het vannacht even uit de hand. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Den Haag zijn zeker 4 mensen aangehouden nadat ze met glas hadden gegooid. In Spanje zijn zeker 12 mensen omgekomen door bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen in hun auto. Het vuur woedt in de zuidelijke regio Andalusië. Volgens de autoriteiten zijn de branden de ergste ooit in de regio. En het is aftellen voor Regio Zuid. Vanaf vandaag start ook daar de zomervakantie. En dat kan weer zorgen voor drukte op de weg, zegt de ANWB Bart van Nederland.
4: Gedurende de vrijdag ontstaan er dan al vanaf het middaguur al wel files door mensen die op pad gaan.
1: Vorige week startte in Regio Noord als eerste zomervakantie. En over 7 dagen is Regio Midden als laatste aan de beurt.
5: Ja, we hebben iets leuks, want we hebben natuurlijk iedere dag in de ochtendshow vanaf 9 uur de singalong.
1: Ja.
5: En vorige week hebben we gezegd, nou, de Regio Noord krijgt vakantie. Weet je wat? De Regio Noord mag massaal liedjes aanvragen. En die gaan we dan ook draaien.
6: Ja.
5: Maar nu krijgt de Regio Zuid vakantie. Dus vandaag, vanaf 9 uur, over een uurtje, mag de hele Regio Zuid liedjes aanvragen.
6: Je gaat muzikaal fluitend je vakantie in.
5: En als je nou in de Regio Midden woont en denkt, ik voel me buitengesloten, mag je natuurlijk ook liedjes aanvragen. Maar
6: die draaien we niet. Nee. Dan sluit je gewoon buiten.
1: Het weer van Weerplaza. We krijgen veel zon vandaag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie, er is weinig aan de hand. Er zijn 7 vertragingen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Valkenswaard en Maarhezen 5 minuten. A2 Utrecht in de richting Den Bosch bij Waardenburg 5. En een kapotte auto op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten vertraging. Ik heb er nog eentje. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein. Tussen de Van Brinnenoordbrug en het Terbrechtseplein. Daar ben je ook 5 minuten langer onderweg. En dan is het toch een beetje spanning en sensatie. Het is een dag vol cliffhangers. Gaat België een ronde verder in het WK door Spanje te verslaan? Dat weten we vanavond. Gaat Sander verslagen worden in de 3 noten? Jan Kees, zometeen in de studio uit Ierseke. Maar de echte spannende cliffhangers die komen van de luisteraars van de Koen en Sander Show. En hoe dat afloopt en welke cliffhangers je gaat horen.
6: Auw! Wat het is, hoor je zo.
7: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
5: Nou, ik ga blijven luisteren. Naar de Koen en Sander Show.

0: De kijkers die weten het, gisteravond was de zomer cliffhanger. Zo'n spannend moment. Hoe loopt het af? Ja, dan is het zo spannend dat je na de zomer meteen weer wil kijken natuurlijk.
1: Dat is de bedoeling, dat mensen gewoon de hele zomer eigenlijk geïrriteerd zijn dat ze niet weten hoe het afloopt. Dus meteen aan de buisklijst zitten op die maandag ergens in augustus als het weer begint.
0: Onze stelling: iedere Joe-luisteraar heeft wel een goed verhaal. Je hebt altijd in je leven natuurlijk wel iets spannends meegemaakt.
1: Ja.
0: Dus spreek dan even een cliffhanger in. Dat kan in de app van Joe. En dan, dan gaan we je misschien wel even laten horen natuurlijk in de Koen en Sander Show. Dus ik heb hier een paar van die cliffhangers van onze luisteraars. Drie zijn het, Rick, Daniel en Marco. Ja, dan moeten wij maar even bepalen, Sander. Van wie willen we horen dat het verhaal daadwerkelijk afloopt?
1: Ja, dat gaan we zo naar de volgende plaat bepalen.
0: Nee. We beginnen even met Rick.
2: Ik was een jaar of 25. Ik was matroos op een binnenvaartschip. Het was midden in de winter, 's morgens vroeg. Ik was bezig met de luiken te smeren van het schip. En ik loop over de luiken heen. En de luiken die beginnen te rollen. Met dat ik op de luiken loop.
0: Oké. Het lijkt mij een heftig moment.
1: De luiken beginnen te rollen.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat hij ermee bedoelt.
1: Nee, dat zou gewoon een punt kunnen zijn, hè?
0: Danielle!
3: Goedemorgen, Koen en Sander. Wij hebben vroeger wel iets heel spannends meegemaakt. We waren onderweg naar school, basisschool. En we komen daar en daar was iets. Nou, dat was echt super spannend.
0: Oh.
3: Wij mochten dus ook niet meer naar school.
0: Oh. Oh, hiervan zou ik wel willen weten hoe dat loopt.
1: Ja, dit is spannend. Dan ben ik meteen benieuwd wat dan. Zeg het nou.
0: We hebben ook nog Marco.
4: Goedemorgen, Koen en Sander. Marco hier. Ik heb ook nog wel een goede cliffhanger. Ik was 17 jaar, waren met een paar vrienden. En toen kregen wij in één keer een politieinval bij ons thuis. We kwamen samen met, volgens mij is een mannetje of 7, 8. En toen moesten we allemaal op de grond liggen met de armen op de rug.
0: Zo! Ja, we moeten kiezen. Wordt het Rick, Daniel of Marco?
1: Ja, dan ga ik voor de rollende luiken.
0: Nee,
1: die laatste toch?
0: Marco toch?
1: Ja, dat is ja.
0: Hoe loopt dit af, het verhaal van Marco? Dat hoor je zo.

0: Hornsby and the Range.
1: Ja. En Koen?
0: Ja.
1: Het is wat het is. Just the way it is.
0: Ja. Mooi.
1: Het is gewoon wat het is.
0: Het is ook gewoon 9:50 op vrijdagochtend. En cliffhangers. Ja, je wordt erbij doodgegooid. Ook op internet bijvoorbeeld. Als jij op een filmpje zit te kijken op Instagram, ik noem maar even wat. Ja, dan hoor je en zie je altijd iets in het begin. En dat wil je dan natuurlijk later ook nog eens. Je blijft toch kijken, weet je wel. Ook een soort cliffhanger.
1: Je wil weten hoe het afloopt. Je moet wel. Er is geen keuze, je moet.
0: Nou hadden wij het verhaal van Marco. Joe luisteraar en die heeft iets spannends meegemaakt.
2: Goedemorgen Koen en Sander, Marco weer. Ik heb ook nog wel een goede cliffhanger. Ik was 17 jaar, waar met een paar vrienden. En toen kregen wij in één keer een politieinval bij ons thuis. We kwamen samen met, volgens mij is een mannetje of 7, 8. En toen moesten we allemaal op de grond liggen met de armen op de rug.
1: Ja. Wat is er gebeurd? Wat was de aanleiding? We hebben aan de lijn Marco.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Marco.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, we willen dit verhaal ontzettend graag horen van jou.
1: Ja.
3: Ja, dat snap ik.
1: Kortom, vertel maar door. Je lag op de grond, hand op de rug. En toen?
3: Ja, toen niet heel veel meer, maar...
0: Oh.
3: Nee, wij zaten bij vrienden thuis. En via kwamen wij daar terecht, zeg maar. Vrienden van mij, die kenden hun, dus wij gingen, gezellig, een paar vrienden bij elkaar. Biertje erbij, drankje erbij. En toen, s'nachts om een uur of twee, drie, toen in één keer zonder blikken of bozen, kwam er een nieuw groepje arrestatieteam naar binnen gelopen.
1: Ja.
3: Ja, gelopen, gebonkt.
0: Ja.
3: En ik denk binnen een minuut lagen we mensen al met de buik op de grond en een arm op de rug in de tijdreps.
0: Ja.
1: En toen, wat was de aanleiding?
3: Nou, de aanleiding scheen dus, zeg maar, de persoon die daar woonde, die had zijn eigen niet zo heel netjes gedragen, zeg maar. Die waren zo aan het zoeken. En wij zaten daar toevallig bij op dat moment. Dus ja. Een beetje de verkeerde tijd, verkeerde plek.
0: En wisten jullie dat van die persoon?
3: Wij wisten helemaal van niks af.
0: En wat had die persoon allemaal gedaan dan?
3: Ja, die waren dus aan het zoeken voor drugsmokkel.
0: Oh.
3: En die hadden ze dus gevonden. Ja, en wij zaten daar toevallig bij. Dus ook een heel verhoor erachteraan en et cetera, et cetera. Maar dat was wel even een spannend moment, ja, op dat moment.
1: En ben je helemaal afgevoerd in een busje naar het bureau?
3: Nou, gelukkig dat niet. Ze hebben die jongen ingeladen en ons gewoon binnen nog verhoord, et cetera.
0: En jij zei, meneer, ik ben onschuldig.
3: Dat probeer ik ze wel wijs te maken. Ja.
1: En dat was niet mogelijk. Daar zijn ze dus echt, ben je goed onderuit gekomen, daar zijn ze dus ingetrapt, hè?
3: Ja, gelukkig wel, ja. Gelukkig wel.
0: Maar dit vergeet je leven niet meer, Marco, natuurlijk, hè?
3: Nee, ja, dat vergeet je nooit. En je hoopt ook niet nog een keer mee te maken, maar ik

0: Goedemorgen, Koen en Sander. Wij hebben vroeger wel iets heel spannends meegemaakt. We waren onderweg naar school, basisschool. En we komen daar. En er was iets. Nou, dat was echt super spannend. Wij mochten dus ook niet meer naar school.
1: Dit houdt me toch ook nog wel bezig, ja, hoor, dit verhaal?
2: Die nemen we gewoon mee naar maandag.

0: Kees uit Eerseke. En die gaat het tegen jou opnemen, Sander. De drie noten Beat Sander komen eraan.
1: Ik ben er klaar voor, kan ik je vertellen.
0: Ja, heb zin in?
1: Ja.
0: Toch,
1: nou, dat is een beetje spannend.
0: Benieuwd hoe dat loopt.
1: Komt goed.
0: En zometeen ook het nieuws van 8:30 krijg je van Alain.
2: Ja, ongediertebestrijders. Die hebben het enorm druk met één specifiek beestje. Vertel zo welke.
3: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gun speelt hun aan.

0: Turkse Psych Groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja? Echt serieus?

0: XXL zakrode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Weerbericht van Weerplaza. We krijgen veel zon vandaag. Alleen in het noordoosten is het nog bewolkt. 24 graden in het noorden en 30 in het zuiden. Een paar vertragingen op de weg. Het zijn er maar 6. En de langste op de A2 in het zuiden. Eindhoven-Maastricht bij Leende. 15 minuten. En dan is het 8:30. Alain Altena heeft het nieuws voor je.
5: Goedemorgen. Meerdere autobranden in de provincie Utrecht vannacht. Op een parkeerplaats in de stad Utrecht zijn zeker 4 auto's uitgebrand. In Nieuwegein zijn 2 wagens verwoest. En ook raakte een bus flink beschadigd door het vuur. En de oorzaak van de branden is nog niet bekend. De politie doet onderzoek. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen. Maar de regels moeten volgens het bedrijf nog soepeler worden. Niet 2, maar 3 dagen om post te kunnen bezorgen. Dat zou nog beter zijn, zeggen ze. Ja, daarnaast wil PostNL een flink aantal brievenbussen weghalen. Ja, we versturen met z'n allen minder post en daardoor maakt PostNL miljoenen verlies. En misschien heb jij ze ook wel zien rondvliegen en gedacht, wat zijn er te veel? Nou, dat klopt. Het wespenseizoen is nu al losgebarsten. En deze bestrijder heeft het er maar druk mee, zegt hij tegen Hart van Nederland.
6: We hebben altijd rond deze tijd van het jaar wel natuurlijk veel te doen. Maar het is nu wel heel extreem.
7: Doe je er zo'n 15, 16 op een dag, als het echt moet?
5: Ja, 15, 16 afspraken per dag dus. Ja, hoezo zijn er nu al zoveel wespen? Dat komt door de hoge temperaturen. Daardoor ontwikkelen de larven zich sneller, waardoor de nesten ook sneller groter worden.
8: In mijn tuin heb ik ineens allemaal vliegende mieren.
9: Oh!
8: Nesten vol.
9: Ja, die kunnen niet kiezen natuurlijk.
8: Nee, maar echt bizar, joh.
9: Ja, ja, ik moet zeggen, bij mij, ik heb nog niet zoveel wespen gezien.
8: Nee.
5: En kom je uit de jaren 90, grote kans dat je deze film kent.
8: Oh ja.
10: Don't forget me, okay?
8: Is dit Free Willy?
5: Dit is Free Willy. Oh. Ja, de film over het jongetje Jesse en orca Willy. Het gaat over een jongen en zijn orca-vriend die hij wil bevrijden. Ja, van deze film, die komt nu na ruim 30 jaar een nieuwe versie van, meldde Amerikaanse media. Oh. Het gaat om een remake, maar verder is er nog weinig bekend. En ook wanneer de film uitkomt, ook dat is nog niet duidelijk.
9: Is er ook een Free Willy, een film over met een orca?
5: Ik ga hier heel ver weg.
9: Jij smeerlapje.
11: Beat Sander.
8: Ik moest toch even een split second nadenken. Wat bedoelt iemand? Oh nee. Allee, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Ja, wij gaan, Sander, of jij vooral gaat, de uitdaging aan. Jan Kees, goedemorgen.
12: Goedemorgen, mannen.
8: Welkom in de studio van Joe, Jan Kees.
12: Dankjewel.
8: Je bent luisteraar van Joe. Je komt uit het mooie Ierseke.
12: Yes.
8: Ken jij Pieter van der Parel toevallig?
12: Suske en Wiske strip of
8: Nee. Pieter was, die zat hier vorige week en die komt ook uit Ierseke. Ja. We hebben 2 deelnemers uit Ierseke.
9: Toevallig.
12: Hoe toevallig is dat, Jan?
9: Is Joe de enige zender die het ontvangen is in Zeeland?
12: Ja, ook wel moeite, hoor.
9: Ja. Hey, vertel eens wat over jezelf. Hoe oud ben je? Wat is je muzikale achtergrond?
12: Ik ben 35. Ik kom eigenlijk uit Brabant. Ik ben door liefde naar Zeeland verhuisd. Ik zit in een coverband. Ja. Ik ben pianist bij Green Light. En dat is een discoband. Ja,
9: en wat hebben jullie op het repertoire? Doe eens even de eerste 3 liedjes voor jullie set.
12: Even kijken. Relight My Fire van Dan Hartman. We spelen Gimme Gimme van Abba. We spelen Respect van Aretha Franklin.
9: Oh ja, leuk.
8: Nou, daar zit je wel vol in de liedjes die wij natuurlijk ook draaien bij Joe.
12: Daarom luister ik Joe.
8: Ja, heel goed.
9: Ik moet deze vraag stellen van Koen.
12: Oké. Okay.
9: Vorige week had Pieter van der Palen uit Ierseke oesters mee.
12: Oké. Okay.
9: Wat heb jij mee vroeger?
12: Ja, precies. Ja, helder.
9: Oh, je moet omkopen. Hij is de notaris.
8: Je hoopt toch op Zeeuwse bonussen natuurlijk.
12: Ja, maar je had er eerder moeten zijn. Ik hoorde het op de radio, maar ik zat in de auto.
8: Ja, wij dachten al, je bent al onderweg.
12: Ja, ik was al onderweg. Ja, sorry.
8: Nee, hoor. We hopen dat we jou blij kunnen maken. Daar gaat het natuurlijk allemaal, Jan Kees. Want €2300 in de pot. Okay. En ook nog een matras van Beter Bed. Kan van jou zijn als je Sander verslaat. Wat denk je ervan?
12: 50-50.
8: Oh, leuk. Spannend. Er gaat er gespeeld worden. Zometeen over een paar minuten. De 3 noten. Beat Sander. Hoor je zometeen hier.

0: bush running up that hill. De 3 noten. De 3 noten. Beat Sander. Er gaat gespeeld worden zoals elke vrijdag. Want ja, de 3 noten spelen we door de hele week heen. Maar op vrijdag mag een luisteraar hier plaatsnemen in de studio om het tegen jou, Sander, op te gaan nemen.
1: Ja.
0: Jan Kees uit Ierseke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je er klaar voor, Jan Kees?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Jij gaat het de spits afbijten. Jullie gaan allebei zometeen een hit uit de jaren 70, eentje uit de jaren 80 en een Joe-hit uit de jaren 90.
1: En welke ook weer?
0: Ga ik je niet vertellen, Sander?
1: Ga ik je weer, Jan Kees?
2: Ja, ik had het ook al geprobeerd.
0: Je vertellen. Van iedere hit hebben wij natuurlijk 3 noten beschikbaar. Daarom heet het spelletje ook zo. En wat belangrijk is, Jan Kees, wil ik iedere keer benadrukken. Het gaat om de titel.
2: Helder.
0: Je moet goed zijn. Als je de uitvoerende niet weet, is het eigenlijk minder belangrijk. Maar de titel willen we goed horen. Nou, heb je het goed, gaan we door naar de volgende. Je mag altijd een gokje wagen. We hebben 3 noten beschikbaar. Het gaat erom natuurlijk wie de meeste hits weet te raden en daar de minste noten voor nodig heeft. Is dat duidelijk?
2: Helder.
1: Succes, Jan Kees.
2: Dankjewel, jij ook.
1: Nou, dan gaan we beginnen.
0: Ja, Sander, jij mag de studio gaan verlaten.
1: Ach, waarom nou altijd?
0: Omdat je niet van het spel mag meekrijgen, dus Sander gaat weg. Doet een noise cancelling koptelefoon op. Die staat nu op zijn bolletje. Hoor je mij nog, Sander?
1: Succes, hè?
0: Hij hoort niks meer. En hij loopt nu weg. Oké. Okay. Jan Kees.
2: Yes.
0: €2300 en een matras van Beter Bed. Toch leuk als je zou winnen, natuurlijk.
2: Zeker.
0: We gaan beginnen met een jaren 70 hit.
2: Oké. Okay.
0: Er zijn veel jaren 70 nummers die jij speelt met jouw beentje.
2: Mm-hmm.
0: Dus wellicht weet je deze ook. We beginnen met 1 noot. We willen graag de titel van dit liedje.
2: Ik denk You're the One at the Wand.
0: Is goed. Ja hoor. John Travolta en Olivia Newton-John.
2: Spelen wij ook.
0: Ik dacht al, die zal je wel spelen. Ja, Grease is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, man. Altijd.
0: Ja, gaan de voetjes wel van de vloer.
2: Zeker weten.
0: Hé, wat een lekker begin.
2: Ja, ik ga nog niet zeggen dat ik het ga halen. Hardlopen zijn dooddoeners, hè?
0: Nee, oké. We gaan naar een jaren 80 hit. Eens even kijken of je deze ook zo snel weet. 1 noot. De ogen worden gesloten.
2: Nee, ik heb een tweede nodig.
0: Goed, gaan we naar noot 2.
2: En ook een derde. Heel eerlijk, ik weet het niet.
0: Ja, welke het is, hoor je straks bij Sander.
2: Okay.
0: We gaan naar de derde. Jaren 90. En daar knijp je een beetje voor.
2: Ja, zeker te weten.
0: Oké. Concentratie. Jan Kees uit Ierseke. 1 noot van een jaren 90 hit.
2: Ja.
0: Een drumroffeltje.
2: Ja. Ik denk dat ik zelf ook wel weet welk liedje het is. Dat ik alleen de titel niet weet.
0: Oh. Wat weet je van het liedje wat nu in je hoofd zit?
2: Ik denk, het is een man die dit zingt, volgens mij. En ja, ik denk dat het echt zo'n halve jaren 90 nummer is.
0: Ik laat hem nog een keer horen, die ene noot.
2: Nee, doe maar het tweede. Oh. Is dat niet Would I Lie? Baby. Would I lie to you, baby?
0: Ja, heel goed hoor. Ja. Nou! Zo. Nou, dat heb je niet slecht gedaan.
2: Ja, tweede nummer, dat is jammer. Ik denk dat ik daarop laat liggen.
0: Je hebt 2 hits goed geraden. Uiteindelijk dus ook de jaren 90 hit heb je binnen. In totaal had je daar 6 noten voor nodig gehad. Hoe is je gevoel nu, zo in de afloop?
2: Nog steeds 50-50.
0: Ja. Nou, of je het geldbedrag mee naar huis gaat nemen, dat hoor je zo. Want Sander krijgt dezelfde opgaves straks in de 3 noten. Hoor je na Sting. Love is the 7th wave in de Koen en Sander Show.

0: Love is the Seventh Wave van Sting.
1: De drie noten. Beat Sander.
0: Zojuist heeft Joe-luisteraar Jan Kees uit het mooie Ierse in Zeeland gespeeld, Sander.
2: Ja.
0: Jij stond op de gang. Of wat heb jij eigenlijk gedaan?
2: Ik zat op de gang en dan krijg ik van de jury een koptelefoon op met muziek. En dat was in dit geval Luke Combs.
0: Oh, Luke Combs.
2: De welbekende country-artiest. En toen dacht ik, wat het leuke van country-muziek uit Amerika is, ze zingen altijd heel graag over radio.
0: Ja.
2: The radio was on and I was listening to it. Dat vind ik heel leuk altijd. Dat ze zingen over radio.
0: Ja, ja, Luke Combs. Ja, goede dingetjes. Nou, ik kan vast verklappen, Luke Combs zit niet in de drie noten.
2: Dat is niet van de jaren 80, ook niet van de jaren 70. Nee. En ook niet van de jaren 90.
0: Ben jij klaar om te spelen, Sanne?
2: Ready when you are.
0: Oké, we gaan spelen. Ja, hoe Jan Kees het heeft gedaan, gaan we natuurlijk niet zeggen. Dat weten wij, dat weten de luisteraars. Jij weet dat niet. Jij gaat ook beginnen met een jaren 70 hit. Daar hebben we drie noten van beschikbaar. Maar eens even kijken of je dit liedje weet te raden op basis van één noot.
2: You're the one and I want van Olivia Newton-John en John Travolta.
0: Die is binnen.
2: Die is binnen.
0: Die is binnen. De jaren 70 hit. Maximale score tot nu toe. We gaan naar het decennium jaren 80. Drie noten beschikbaar, maar eens even kijken of je hem net zo snel weet te raden.
2: Ik denk Heartbreaker van Dionne Warwick.
0: Zo. En daar speel jij ook voor?
2: Nee, ik speel voor het Wilhelmus. Nee, ik speel voor Heartbreaker.
0: Hij is goed. Zo. Vind ik dat je die heel goed hebt geraakt.
2: Ja, maar het is Barry Gibb. Dus dat is een sound. En ik mag het liedje graag horen.
0: Ja, Barry Gibb van de Bee Gees. Nou, dan gaan we naar een hit uit de jaren 90.
2: Ja, dat zal niet goed zijn. Dat is denk ik jaren 80. Maar ik zou zeggen Loco en El Capulco.
0: Van de Four Tops?
2: Ja. Nee, is niet goed.
0: Nootje erbij.
2: Oh, Would I Lie to You, Charles en Ellie.
0: Ellie. Die was wel goed, inderdaad. Sander, nou ja, drie hits, alle drie goed geraden. In totaal vier noten, dus dat is hartstikke goed. Maar heb jij een idee hoe Jan Kees het er vanaf
2: had? Nou, hij was binnen het liedje van Luke Combs klaar. Dus ik denk dat hij het heel goed gedaan heeft.
0: Jan Kees heeft twee hits goed geraden, had daar zes noten voor nodig. En dat betekent, Sander, dat je weer met de overwinning aan de haal gaat.
2: En de jaren 90 niet?
3: Die had ik juist wel.
2: Oh.
3: Die had ik in twee noten. You're the one that wants één noot.
2: Ja.
3: En,
0: Heartbreaker was.
3: Heartbreaker, wist ik gewoon niet.
2: Nee, heeft je gebroken.
3: Die heeft me gebroken, ja.
0: Ja, misschien toch opnemen in het repertoire van je bandje.
3: Nee.
0: Je houdt het toch gewoon bij You're the One and the One?
3: Ja,
0: je hebt helemaal gelijk. Gaan we die ook even draaien, want die is altijd leuk natuurlijk. John Travolta en Olivia Newton-John. Geen 2300 euro voor jou.
3: Helaas.
0: Jan Kees, dank voor het komen. We wensen jou alle goeds daar in Zeeland. En de mooiste
3: kijk.
0: Fijn. Dank voor het meespelen.
2: Dankjewel, hè.

0: You're the one and the one. Straks het nieuws van 9 uur in de ochtendshow. Alain Altena, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ook vanavond is er weer het WK voetbal. Onze zuiderburen komen in actie tegen Spanje. Ja. Hebben de Belgen er vertrouwen in? Dat hoor je zo.
0: Ik denk dat ze wel een moeilijke wedstrijd gaan krijgen vanavond.
2: Nou, als ze net zo lang in 2K zitten als tijdens de kabinetsformatie, gaat het goed.
0: Ja, goed. Zometeen hebben wij natuurlijk de singalong. En omdat de regio Zuid vakantie krijgt, trekken wij de regio Zuid ook lekker voor vandaag. De regio Zuid mag gewoon liedjes gaan aanvragen.
2: Ja, wij zijn een jukebox, een jobox in dit geval. Jij bent het kwartje. Kom je uit de regio Zuid, dan mag jij gewoon elke plaat aanvragen uit de jaren 70, 80, 90. Als je maar lekker wil en kan meezingen.
0: Ja, even appen of een voice berichtje inspreken. Ik zie hier al de eerste binnenkomen van Cheert en die wil deze hoor. Leuk! Hoor je zo?
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elk

0: Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Straks de sing-along en nu krijg je het nieuws van 9 uur van Alain Altena. Goedemorgen. Meerdere arrestaties. In de grote steden liepen vannacht even uit de hand na de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko. Frankrijk won met 2-0 en teleurgestelde Marokko-fans gingen daarna de straat op. Er is met vuurwerk en glas gegooid. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt, in Den Haag zeker 4 en in Rotterdam 2. De politie benadrukt wel dat de sfeer over het algemeen tijdens en na de wedstrijd goed was. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer. En dat komt door de extreme hitte waarmee we vaker te maken hebben. Staat in het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. Vooral ouderen en mensen die al ziek zijn, zijn kwetsbaar. In de Spaanse regio Andalusië zijn zeker 11 mensen omgekomen door bosbranden. Eerst werd 12 doden gezegd, maar dat is naar beneden bijgesteld. De meeste mensen kwamen op het leven toen ze probeerden te ontsnappen in hun auto. Volgens Spaanse media ontstond de brand nadat een stroomkabel was losgeraakt en de extreem droge grond vatte toen vlam, waarna het vuur zich snel verspreidde. Dan het WK voetbal. In de tweede kwartfinale speelt Europees kampioen Spanje vanavond tegen België. De coach van de Rode Duivels die heeft er vertrouwen in. Hij zegt, wij denken dat we het kunnen flikken. En ook deze Belgische fans zitten vol vertrouwen.
4: Ik denk dat we gaan winnen. Ik heb tickets voor de finale, dus ik hoop dat ze winnen. Ik denk door de vorige wedstrijd te winnen, dat een boost heeft gegeven aan onze spelers.
3: Nou, de winnaar van Spanje-België speelt in de halve finale tegen Frankrijk. Dat land won gisteravond dus van Marokko.
5: Goh, ik zou het zo leuk vinden. Als het België lukt om Spanje aan de kant te zetten.
6: Nee, dat zou heel leuk zijn. Ja, dat zou. En dan ook nog eventjes Noorwegen door. Even gewoon wat.
5: Noorwegen, ja.
6: Wat underdukkies.
5: Even, ja, dat het niet.
6: Even wat underdukkies.
5: Ja, niet de usuals.
3: Nou, vanavond gaan we het zien. Nu dan het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag. Alleen in het noordoosten is het nog bewolkt. Door het 24 tot lokaal 30 graden.
5: Dankjewel, hè. 6 vertragingen op de weg op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 5 minuutjes. De A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel 10. En de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen voor de Duitse grens. Ook daar 5 minuten vertraging.
7: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
5: We gaan iets leuks doen. De regio Zuid heeft vakantie vandaag. Dus iedereen in de regio Zuid mag gewoon een liedje gaan aanvragen. Kan via de app van Joe. Je mag even een berichtje sturen. Je mag ook een berichtje inspreken. Vinden we ook leuk. Tjert heeft het ook gedaan. Die wil heel graag deze horen van Matthew Wilder. Break my stride.
6: Geert of Tjert.

0: singalongen die we iedere dag tussen 9 en 10 hebben. Maar ja, omdat op deze vrijdag de regio Zuid vakantie heeft, trekken wij de regio Zuid ook gewoon voor.
1: Ja, zo is het. Nou, eenmaal en regio Midden, hou vol. Volgende week hebben jullie vakantie. Let wel, dan ben je ook weer de laatste die aan de bak moet. Dat is het mooie.
0: En als je nou niet in de regio Zuid woont, kun je er altijd natuurlijk nog een mouw aan passen. Cheert, die hoorden we net voor Matthew Wilder. En Kolja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want jij bent op dit moment...
2: Ik ben op dit moment in Noord-Holland onderweg naar Schiphol.
0: Je bent onderweg naar Schiphol, je bent taxichauffeur.
2: Ja, klopt.
0: En je
2: ik
0: woont?
2: Ben nu klanten aan het brengen.
0: En waar woon je?
2: Ik woon in Horen.
0: In Horen. Dat heeft helemaal niks te maken met de regio Zuid, tot op heden.
2: Nee.
1: Maar wat geeft jou dan het recht om een plaats aan te vragen?
0: Precies.
2: Nou, ik heb dus laatst wat meiden in de taxi gehad die uit Limburg kwamen. En die hebben mij kennis laten maken met Rowan Hessen.
1: Ja.
2: En ja, ik ben wel met de taxi vaker door Limburg heen gereden. En dat met die muziek samen, ja... Ik heb wel een beetje een liefde ontwikkeld voor het zuiden en de heuvels. Dus ik dacht, ja, ik kom er misschien niet vandaan. Maar ik vind het wel leuk om het in het zonnetje te zetten. Dus doe mij maar Rowan Hessen met Limburg.

0: Ricky Martin. Live in La Vida Loca. En van de ene Ricky naar de andere, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ricky Peters?
2: Ja.
1: Ja.
2: Geef me die van Ricky Martin.
1: Nee.
0: Ricky, leuk, want we krijgen van jou altijd appjes. Maar al 's morgens heel vroeg. Jij bent echt vanaf 's morgens 6 uur al aan het luisteren.
1: Ja, klopt.
0: Ah, leuk.
1: Altijd.
0: Leuk. Ricky, wij geven de regio Zuid een podium. Jij woont in Bergen op Zoom, dat is de regio Zuid. Jullie krijgen lekker zomervakantie. En er is één liedje wat je heel graag wil horen, Ricky.
1: Ja, The Boys of Summer van Don Henley.
2: Nou, Ricky, kijk, hier is die. Voor jou.
1: Ja, super.
2: Fijne zomer, fijne vakantie.
1: Hetzelfde, jongens. Dankjewel.
0: Dankjewel, Ricky.
1: Joe.
0: Prachtig dit. Ja, dit is het ultieme vakantiegevoel. Dat hoor je op deze vrijdagochtend bij Joe in de sing-along. The Boys of Summer.

0: Plus TV-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat. Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land. 500 gram, maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
19: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
21: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
22: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: De Lidl Deals XXL.

0: en weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Ja, het weerbericht van de Weerplaza kan er kort over zijn. Het wordt gewoon een heerlijke zomerse dag. Koelste temperaturen boven in het land, onderin 30 graden. Gaan we naar de verkeersinformatie. Het valt mee op vrijdagochtend. Lekker rustig op de weg. 8 vertragingen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar probeerde een voertuig dat te hoog was voor de tunnel toch door die tunnel door te rijden.
3: Ja, dat is niet handig.
2: Geen paniek, want uiteindelijk haalt dan de betreffende wagen dat niet. Maar er wordt wel de boel afgekruist. En dat zorgt voor vertraging. 15 minuten op dit moment. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuutjes extra. De singalong gaat verder met liedjes die je mag gaan aanvragen. En nu krijg je het nieuws van 9:30. Alle Antena.
4: Ja, goedemorgen. In Zaandam is een 18-jarige man opgepakt na een dodelijk verkeersongeluk. Gisteravond werd in de stad een man van 32 dood op straat gevonden. Hoe hij precies om het leven is gekomen is nog niet duidelijk, maar de 18-jarige meldde zich bij de politie na een getuigenoproep. Het is te aftellen voor regio Zuid. Vandaag begint ook daar de zomervakantie. En dat zorgt weer voor drukte op de weg, zegt de ANWB.
5: Verwachten dat de grootste drukte eigenlijk aan het begin van de middag al een beetje op gang komt. Denk dan aan een uurtje of 1 uur 's middags, misschien wel 2. En we verwachten vooral dat die drukte lang aanhoudt.
4: Ja, de regio Noord had vorige week als eerste zomervakantie. En over 7 dagen is de regio Midden als laatste aan de beurt. En ga je in die zomervakantie richting België, dan is dat nu nog gratis. Het is namelijk bekend vanaf wanneer we tol moeten gaan betalen om naar onze zuiderburen te rijden. Die nieuwe regel gaat in vanaf 1 mei, schrijven Belgische media. Het kost ongeveer een tientje per dag, afhankelijk van de leeftijd van je auto. Ja, ons land protesteerde flink tegen de Belgische tolplannen, maar dat lijkt dus niks uit te halen.
2: Maar gaan ze dan ook iets doen aan de kwaliteit van de Belgische wegen?
4: Daar is het in ieder geval wel voor bedoeld. Ze hebben gezegd, het geld wat we ophalen met die tol, dat gaan we investeren in betere Belgische wegen.
3: Want, ja, maar dat zou je toch eerder liever andersom zien. Eerst betere wegen en dan snap je waarom je betaalt.
2: Ja. Nou ja, ja, maar het is doorgaans, als je de grens met België overgaat, dan begint de hele auto te schudden en te trillen. Want
4: die gaat kapot.
2: Dan weet je dat je in België bent.
4: Ja.
2: Ja.
3: Nou, ik ga ze boycotten. Ik roep iedereen op mee te doen. Gewoon wel de tolvignet betalen, maar dan via Duitsland gaan. Dat zal ze.
4: En steeds minder mensen gaan uit. Dat beeld is er al langer, maar dat blijkt nu ook echt uit onderzoek. Vorig jaar gingen bijna 14% minder mensen 's nachts op stap. Poppodia merken dat vooral jongeren minder vaak uitgaan en minder te besteden hebben. Er zijn ook andere oorzaken.
6: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
4: Ja, hoorde je bij de NOS, meer dan de helft van de poppodia draaide vorig jaar verlies.
3: Nee, maar het belangrijkste is natuurlijk gewoon de telefoon. Mobiele telefoon. Nou, waar vroeger het stappen, het uitgaan een sociale functie had. Je ging bijpraten met je vrienden. Of je ging op zoek naar een dame. Je legde contact met mensen die ik niet kent.
4: Ja.
3: Dat zit nu allemaal in een kastje, in je telefoon. Ja. Dus de noodzaak om erop uit te gaan. Om oude bekenden tegen te komen. Die banden te verbreden. Of nieuwe te maken. Ja, die is natuurlijk veel minder.
4: Ja, ja. Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat ook zeker een reden is.
3: Nee, maar als jij gewoon de hele avond zit te tinderen. Ja, waarom zou je dat dan live in een kroeg doen?
2: Ja. Allee, dankjewel voor het belangrijkste nieuws voor deze vrijdag.
7: De Joe Singalong met Koen en Sander.
2: Hey, je hoort het al in het nieuws, de regio Zuid heeft officieel vakantie. Alleen de regio Midden moet daar nog even een weekje op wachten. En wij hebben een speciale service. De regio Zuid mag liedjes aanvragen. Jacques, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jacques. Welkom bij Joe, welkom bij de Singalong. Wat kunnen we voor je doen?
8: Ja, Dolce Vita. Ik hoor hem al op de achtergrond bij jullie van Ryan Maris.
2: Heerlijk.
3: En waar ga je naartoe op vakantie, Jacques?
8: Ik ben al op vakantie geweest. Ik ben in juni al geweest.
3: Nou, dus voor mij zit het wel door. Dan gaat het feest voor jou niet door.
8: Gaat het
3: niet
8: door. Dan gaat het feest voor mij niet door. Nee, helaas. Maar ik heb ook genoten. Komt helemaal goed.
2: Jacques, we gaan Ryan Maris gewoon voor je draaien. Dankjewel. En een fijne zomer voor je.
8: Ja, dat gaat zeker lukken. Jullie ook. Dankjewel.
2: Straks de Kelly Family.

0: is toch een beetje de tijd dat André Hazes operazanger wilde worden, hè?
1: Ja, en een beetje naar de Gypsy Kings, hè?
0: Ja.
1: Dat, oh, maar Leo. Daar was hij echt fan van, maar het is niet gelukt.
0: Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Femke, welkom in de Koen en Sander Show. We zijn bezig aan de Singalong. Regio Zuid heeft vakantie en wij willen, ja, we willen graag horen wat we voor je kunnen draaien.
2: Ik hoor hem al op de achtergrond, maar you win again for the Bee Gees.
1: Nee, deze Femke.
0: Komt hij aan voor je, lekker meezingen en een fijne vakantie alvast.

0: Ja, je dacht meteen, die moeten we even draaien.
1: Ik was vroeger fan van, nog steeds eigenlijk, van jaren 90 bandjes die poprock bedienen met een gekke naam. Hoed in de Blowfish, Toto en Sprocket en ook de Spin Doctors.
0: Two Princes hoor je. Goedemorgen Martin.
2: Goedemorgen.
0: Martin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Martin.
2: Morgen.
1: Waarmee is de chagrijnig?
2: Nee, joh, ben je gek man.
1: Nee, ben je helemaal niet. Een vrolijke noot op deze vrolijke ochtend. Jij komt niet uit het zuiden, maar hebt wel al vakantie.
2: Nee, ik ga de vanmiddag aan beginnen. Aan het eind van de werkdag krijg ik 3 weken vakantie.
1: Lekker. Oh. En wat brengt de vakantie jou?
2: Nou ja, goed. Het doel was de Nijmegen Zevendaagse, maar ik heb een blessure opgelopen. Dus dat, ja, dat is...
1: Dat kan goed uit.
2: Passé.
0: Op gaan lopen. Heb je in ieder geval nog gelopen? Ja.
2: Hey. Ja, opgelopen, ja, precies.
0: Martin, jij krijgt vanmiddag vakantie. We willen je graag een goed vakantiegevoel geven. Welk liedje wil je horen?
2: Hooray, hooray, it's a holiday van Boney M.
0: Komt-ie uit voor je, Martin. Fijne vakantie, hè?
2: Ja, dankjewel. Goede uitzending nog, hè?
0: Zometeen, daar.

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
12: See her light up the night.
11: Ready to be the hero. Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Dit is jou.
17: Het is 10 uur en hier is het nu.nl nieuws. Krijg je van Alain Altena.
18: Goedemorgen. Er zijn zorgen over een nieuwe vorm van oplichting via Apple Pay of Google Pay. Cybercriminelen stelen je creditcardgegevens, voegen de pas toe aan hun eigen telefoon en pinnen vervolgens grote bedragen. Dat vertelt de fraude helpdesk bij RTL Nieuws.
19: We zitten echt al op een gemiddeld schadebedrag van 1200 euro dus per persoon. En het hoogste schadebedrag wat we hierbij hebben gezien is 2100 euro. Dus dat is gewoon echt wel fors.
18: Experts waarschuwen, wees voorzichtig met het delen van je creditcardgegevens. In Arnhem is vannacht een man aangehouden nadat er was geschoten in een appartementencomplex. Agenten hoorden zelf ook dat er werd geschoten, meldt Omroep Gelderland. In de woning van de man is een luchtdrukwapen gevonden. Het is niet duidelijk waarom hij heeft geschoten. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten voor vandaag en morgen zijn geschrapt. En in Alphen aan de Rijn in Zuid-Holland hebben bewoners een flink probleem. In een wijk daar hebben ze te maken met een enorme vliegenplaag. Honderden beestjes zitten in en rond hun huizen. Deze buurtbewoner bij Omroep West is er klaar mee.
20: Het zijn er niet 10, maar het zijn er wel 100. Drie kleine kinderen. De jongste die weet ook niet wat een vlieg is en of je het wel of niet kan eten. En die stopt lekker alles in zijn mond. Ja, dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt.
18: Ja, je durft niet deze mensen meer uit te nodigen thuis. De omgevingsdienst doet daar onderzoek. Het weer van Weerplaza. In het noordoosten is het nog bewolkt, maar verder is het al flink zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden.
17: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Een melding Arnhem-Oberhausen A12. Tussen Oud-Dijk en Duitsland zit je op 20 minuten extra reistijd.
21: Dit is Joe met Daniel Smulders.
17: En een mooi liefdesliedje. You to me are everything. The real thing komt eraan. Maar eerst hoor je Toto. Dit is Pamela.

Toch een mooi liefdesliedje dit, Real Thing. You to me, everything by Joe. Goedemorgen. Daniel Spulders hier. Alleen maar lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s voor je uitgezocht. En het wordt mooi weer. 30 graden op sommige plekken. Dus ik dacht, misschien moet ik ook even de zomer op gaan zoeken met een vrouw die pas 50 jaar in het vak zat. Gloria Estefan. Maar eerst een heel lief liedje. Alhoewel, klinkt lief. Maar als je mij midden in de nacht wakker zou bellen, dan hebben we ruzie. Jesse belt vanuit Las Vegas, daar overdag, hier 5:00 a.m. Maar goed, de wilste ideeën, laten we het anders doen. En je weet het al, dit wordt gedoe. Maar toch ga je, want Jesse is leuk.

voor je bericht via de Joe-app. Heel veel plezier als je op vakantie gaat. Maak mooie herinneringen. En neem Joe mee, hè? Want overal waar ter wereld je ook bent, gratis te beluisteren via de Joe-app. En dan heb je altijd het beste uit de 70s, 80s en 90s. Ook op vakantie.

0: hoort de lekkerste liedjes uit de 70s, 80s en 90s. En weet je hoe dat komt? Omdat je Joe aan hebt staan. Met zo'n typa die we helemaal terug zijn met nieuwe muziek en een tour. Een grootste hit komt uit de jaren 80, China in Your Hand. Hoor je over een paar minuten. En ook Dire Straits komt eraan.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp?

0: gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: Quickfit en weer verder.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
13: Oh
12: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Goedemorgen, 10:30 geweest. Hier luistert Joe. En we hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee vertragingen van een kwartier of langer. Dat is de A7 onder andere. Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de grens. Dicht daar, een kwartiertje extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Daar zit je op 20 minuten aan extra reistijd.
15: Dit is Joe met Daniel Smulders.
14: Lekker vrijdag richting het weekend. En vakantie met Dire Straits. En hier strooien Tipa China.

Kijk, dit is nou een traditioneel instrument, de gitaar. Maar je kunt ook de Whirly Tube gebruiken uit de 70s. Ken je dat? Dat is een plastic buis. Als je er rondjes mee zwaait, dan komt er dit geluid uit. Alsof de producers van Ace of Base dachten, we gaan het speelgoed rekkers proberen, hoor dan. Er is geen bewijs voor trouwens, hè? Lijkt er wel veel op. All That You Want, hoor je bij Joe.

een van de meest meegezongen liedjes dit, hè? Ook niet gek. Tekst is heel makkelijk. Internationaal. Don't you forget about me, the Simple Minds bij Joe. Met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Lekker vrijdag richting een weekend. En richting vakantie misschien wel. Als je er zin in hebt, zet even je ramen open. Voel die warme lucht er binnenkomen. Doe je ogen even dicht. Stel je voor dat je in het Franse Cannes over straat loopt. En verder hoor je een band spelen. Zeven mannen, die leefden als zigeuners en muziek speelden op straat. Ze noemden zichzelf Los Reyes. Maar toen kwam er een Amerikaanse fan en die zei... Hey, maar die naam staat voor koningen, dat kan niet. Dus toen hebben ze de naam veranderd in de Gypsy Kings. En toen kwam deze enorme hit. Dat is Bambaleo bij Joe. Is jij...

0: luisteren met Joe. We springen zo het weekend in. Van Halen, The Jump. Oh, er komen nog meer grote namen aan. Hè? The Stones, Elton John. En de vrouw die precies een week geleden haar 15e album uitbracht. Dat is Madonna. Komt er zo aan. We hebben nog een nieuws met Ellen Altena. Goedemorgen, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. We gebruiken steeds meer AI, dat weten we. Maar ook zwembaden gebruiken we steeds meer. En je hoort zo meteen hoe.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over

0: 70. Lidl. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10%.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Het is 11 uur. Hier is het nu.nl nieuws. En dat krijg je van Alain Altena.
3: Goedemorgen. Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf morgen in het midden en zuiden van het land, meldt het RIVM. Lokaal kan het 30 graden worden en ook de zonkracht is de komende dagen hoog. Het Nationaal Hitteplan is er daarom vooral als waarschuwing om goed te letten op kwetsbare mensen, zoals ouderen. Drink genoeg en houd de ruimtes koel, is het advies. Er zijn zorgen over een nieuwe vorm van oplichting. Criminelen stelen de gegevens van je creditcard. Die informatie zetten ze op een telefoon met Apple Pay of Google Pay, waardoor ze zelf geld kunnen pinnen. Gaat dan soms om duizenden euro's die worden afgeschreven. En de fraude helpdesk vertelt meer bij RTL Nieuws.
4: We zien nu dat het kleinschalig is nog, maar dat er wel veel geld wordt weggehaald bij mensen. En dan weten we, dan gaan we oplichters opschalen als het succesvol is. Dus ja, daar maken we ons wel zorgen om.
3: Experts waarschuwen voorzichtig te zijn met het delen van je creditcardgegevens. Spanje is geschokt door de fatale natuurbranden in de zuidelijke regio Andalusië. Zeker 12 mensen zijn overleden en 23 anderen worden nog vermist. De autoriteiten houden er rekening mee dat veel slachtoffers uit het buitenland komen. De branden worden gezien als de ergste ooit in de regio. En dat we steeds vaker AI gebruiken, dat is bekend. Maar nu gaan ook steeds meer zwembaden ermee aan de haal, schrijft het AD. In zeker 15 zwembaden hangen er boven het water allemaal camera's. En bij een noodgeval krijgt de badmeester dan een seintje van AI. Nou, het is dus een aanvulling. De menselijke redder blijft bestaan en wordt niet vervangen. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag bij 24 tot lokaal 30 graden. En ook dit weekend zomers warm met veel zon.
2: Lekker, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Volgende vertragingen volgens Flitsmeister op de A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Die is dicht door een grenscontrole. 20 minuten extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. Ook daar 20 minuten extra reistijd.
5: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: En oude ratten in het vak. Zoals de Rolling Stones met die grote hit Angie. Komt eraan de Elton John.

te bewijzen dat ze nog lang niet zijn afgeschreven. Hè? Ze komen met een nieuw album, met een nieuwe tour, longt. Dit was die klassieker Angie, de Rolling Stones, bij Joe. Met ook Madonna, die blijft vernieuwen. Vorige week verscheen haar nieuwe album, Confessions 2. Ze werkt samen met Martin Garrix en Stromae. Ze vieren het in Londen met haar fans, niet zingend, maar als DJ achter de draaitafels. Ze werd geïntroduceerd als Granny DJ. Nee, is het niet waar, maar zou wel kunnen. Maar goed, nieuwe muziek of niet, de grootste is blijven tijdloos. Uit de jaren 80, Papa Don't Preach. Madonna, bij Joe.

90s. Je luistert naar Joe. En mag ik even een oude traditie erbij halen? Het gebeurt gewoon veel te weinig. Doe zoals Dennis de Young deed van Styx. Een mooi liedje maken en zing dat als serenade speciaal voor je eigen vrouw.

0: Styx, Babe bij Joe, met het lekkerste uit de jaren 70, 80 en 90. Met onder andere de Cornels en Lionel Richie zo.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Wat een voordeel bij Angie.
6: Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
10: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
13: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
14: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
13: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
17: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij.

0: Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter, 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Goedemorgen, je luistert Joe met de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de A7 bijvoorbeeld. Als je rijdt van Westerbroek naar Bremen tussen Oudeschans en de grens. Daardoor de controle 25 minuten extra reistijd. Half uur vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. En de A76, rijd je van Geleen naar Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland door de grenscontrole is daar de weg dicht. 25 minuten extra reistijd.
6: Dit is Joe met Daniel Smulders.
5: Metro 74-75 uit 1995. Huh? Ja, dat de Connells na Lana Richie.

Power 75 op 50 plus. Abraham en Sarah al gezien. Het grootste gedeelte van het land krijgt vanaf vakantie. Geniet ervan, hè? Zoals dat zo mooi heet, met volle teugen. En Joe gaat met je mee. Jeremy stuurt groeten vanuit Kroatië via de app van Joe. Julia rijdt met de familie met Joe op de radio naar Italië. Eva luistert vanaf Mallorca. En ook onderweg naar Frankrijk klinkt Joe uit de speakers in... Nou, hoe Frans wil je het hebben? De Deux Chevaux Citroën van Jean-Pierre. Nou, het kan misschien nog Franser. Voeg ik daaraan toe. France Gall, Ela Ela. Bij Joe.

0: Wendy, goedemorgen. Jij was bij de Bee Gees, zie ik in de app. Maar die zijn er toch niet meer?
1: Nou ja, die jongens, die zijn... dat is die band die de Battle of the Bands heeft gewonnen.
0: Oh ja, natuurlijk. Was het gaaf?
1: Ja, het was heel gaaf.
0: Maar hoe ziet dat er dan uit? Lijken ze ook? Of slaat er nergens op, zeg maar?
1: Nou, ze lijken er niet op. Maar ze doen wel alsof ze erop lijken.
0: Oh, gelukkig. Heb je lekker meegezongen?
1: Ja, zeker.
0: Ah, goed zo, goed zo. Het
1: was heel gaaf.
0: Ah, mooi zo. Nou, leuk dat je het even laat weten. Bedankt, hè. Doeg.
1: Doei.
0: Ik denk dat het ook niet heel lang meer duurt, want die krijgen ook zo'n show, net als ABBA in Londen. Ja. Bijna iedere artiest gaat uiteindelijk... Eerst gaan ze allemaal naar Las Vegas. En als ze dan niet meer kunnen, dan krijgen ze een hologramma show. Ik denk dat zo de toekomst eruit ziet. Hier is ABBA, One of Us, bij Joe.

0: Can't touch this MC Hammer, hoor je. Met Joe nog een paar minuten en dan begint in heel Nederland de lunch. Die valt extra lekker met de hits van Joe. Perfect, onder een parasolletje krijg je onder andere Joan Jett, The Blackhearts, Bruce Springsteen en Cyndi Lauper. En dat allemaal na Jeroen Latijn-Ouwers.
1: Jazeker. Ja, goeie, wat is dit? Goedemorgen. Zometeen, ja. Goedemiddag. Zometeen in het nieuws opnieuw een waarschuwing voor gevaarlijk speelgoed.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, €1,69. Dat is lekker.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Oh, wat een geld.
15: 18.000. Tot verdikken me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
21: Honda, the power of dreams.
22: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
23: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
24: Het is big sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
25: Eyewish. Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
26: Hak je dag!
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
28: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
29: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
30: Of deze, in een leuk plaatsje.
31: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: I am Vaiana of Motunui.
6: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana, nu in de bios.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Dit is jouw 12 uur, het nu.nl nieuws, krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
2: Zeker, goedemorgen. Nee, goedemiddag, trap er zelf in. De zomervakantie gaat beginnen voor de regio Zuid. En daar zorgt weer voor drukte op de weg, zegt de ANWB.
3: We verwachten dat de grootste drukte eigenlijk aan het begin van de middag al een beetje op gang komt. Denk dan aan een uurtje of 1 uur 's middags, misschien wel 2. En we verwachten vooral dat die drukte lang aanhoudt.
2: De regio Noord had vorige week als eerste zomervakantie. Over 7 dagen is de regio Midden als laatste aan de beurt. Opnieuw een waarschuwing voor gevaarlijk speelgoed. Het gaat om het populaire kinderspeelgoed Squishy Dumplings, een soort van stressbal. Daar zouden mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten, blijkt uit Vlaams onderzoek. Webshop Bol verkoopt het speelgoed uit China daarom niet meer. En ook Yamin stopt daarmee. In het noorden van de Duitse stad Keulen is een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een Amerikaanse bom van ongeveer 500 kilo. Die bom wordt later onschadelijk gemaakt. Ruim 4000 mensen zijn al wel geëvacueerd, waaronder mensen uit een kinderziekenhuis. En in de Alphen aan de Rijn in Zuid-Holland hebben bewoners een ander probleem. In een wijk daar hebben ze te maken met een enorme vliegenplaag.
4: Het zijn er niet 10, maar het zijn er wel 100. 3 kleine kinderen. De jongste die weet ook niet wat een vlieg is en of je het wel of niet kan eten. En die stopt lekker alles in zijn mond. Ja, dat kost zoveel energie en zoveel woongenot wat er weggenomen wordt.
2: De omgevingsdienst doet onderzoek in de wijk. Het weer van Weerplaza, een zonovergoten dag vandaag met fijne temperaturen. 24 tot, nou, lokaal vrij warm, 30 graden. Ook dit weekend veel zon en zomers warm.
1: Ja, zeker. Dankjewel, Jeroen. Dan de verkeersinformatie van Frits Meister. Die komt met de volgende vertragingen. Het gaat om de vertragingen van een kwartier of langer. A2 Utrecht aan Bos tussen Nieuwegein en Everdingen. Daar is de verbindingsweg dicht. 20 minuten. A7 Westerbroek naar Bremen. 35 minuten. Tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens. 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel een kwartier. Geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg. Tussen Mavel en Tilburg-Reeshof. En dan de A76, weer grenscontrole. De weg tussen Kundenberg en Duitsland is dicht. Vertraging 20 minuten.
5: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
1: Smakelijk eten, jaren 80 hits op je boterham. Van Joan Jett en de Blackhearts. I love rock and roll, naar Bruce. Yeah!

rock and roll. En eerlijk is eerlijk, weinig liedjes verouderen zo lekker als deze, toch? Smakelijk eten, dit is de Joe 80's Lunch. Mocht je op je telefoon mogen tijdens het eten, dan zou je misschien via de app van Joe je favoriete jaren 80 track door kunnen geven. Komt hij misschien zo wel voorbij? Eerst Jason Donovan.

De zwarte pakken zijn te warm. De zonnebrillen zijn perfect. Uit de Blues Brothers. Dan zou de videotheek nog bestaan, had ik hem gehaald voor vanavond. Ja. Everybody needs somebody to love bij Joe in de 80s lunch met de lekkerste liedjes uit de jaren 80. Met een appje van Inge. Ik wil graag een verzoekje doen voor een nummer van Modern Talking. Even voor mijn stagiaires, om die een boost te geven. Johan, die wil hem ook horen, die zegt erbij, mijn grootste idool. Ik leek toen ook wel een beetje op die Thomas, met zijn lange haar. Zelfs ik gebruikte oogpotlood, toen kon het. Nou Johan, ik weet niet of het überhaupt ooit kon. De enige die het kon was Robert Smith van The Cure. Maar die deed het niet met een oogpotlood, die pakte zo'n marker, weet je wel.

0: Eric de Uithans. Share it out, shout and let it all out.
1: Yippie, vakantie!
0: Ja, Eric Zuiden krijgt ook vakantie. Veel plezier, geniet ervan. Je hoeft voor het weer niet naar het buitenland, want dat wordt gewoon 30 plussen. Bericht voor Roel via de Joe-app. Daniel, ik moet nog een paar uur dom kijken om me werken. En dan heb ik ook vakantie. Kun je een liedje van Bryan Adams fixen? Ja hoor, Heaven komt er zo aan.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: de prijs.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De hete zomer, crayonrolluiken.
4: Geluidsoverlast?
3: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Crayonrolluiken. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
4: Geeft ruimte.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands.

0: We staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Goedemiddag en smakelijk. Je luistert naar Joe. We hebben de verkeersinformatie van Flitsmeister. De vertragingen van 20 minuten of langer op de A2. Dat is Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de Martinus Nijhoffbrug 25 minuten. Geldt ook voor de A2 tussen Oude Rijn en Everdingen. De parallelrijbaan daar. A7 Westerbroek naar Bremen. Tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Afgesloten door een grenscontrole. 40 minuten extra reistijd. En de A50 Arnhem-Oss tussen Heteren en de Maasbrug. 20 minuten extra.
9: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
8: En het all-inclusive buffet is geopend. Voor Wham, everything she wants krijgen. Eerst Bryan Adams.

En ineens begon George Michael een beetje serieuzer te worden met dit liedje. Dat was het allereerste liedje waarop hij dat deed. Everything She Wants. En hij gooide ook zijn manier van schrijven om. Maar eerst maakte hij de beat en toen pas de tekst. Je hoorde hem bij Joe. En ik kan me voorstellen dat je zo nu en dan een liedje hebt dat in je hoofd blijft zitten. Dat je er niet meer uitkrijgt. Weet je dat daar een oplossing voor is? Dat heeft hersenwetenschapper Erik Scherder ooit gezegd. Die zei, dan moet je track opzetten die ik je zo laat horen. Dat gaat je brein resetten. En dan heb je hem niet meer in je hoofd. Ik denk dat je nog wel dat liedje in je hoofd hebt. Maar welk het is, hoor je zo naar REO Speedwagon bij Joe.

0: Volgens hersenwetenschapper Erik Scherder moet je dit liedje opzetten van de Culture Club om je hoofd leeg te maken. Een liedje dat je in je hoofd had, heb je dan niet meer in je hoofd. Maar ja, komt altijd weer een ander in natuurlijk, hè.
1: Goedemiddag. Zouden jullie voor mij weer eens een keertje Janet Jackson draaien? Ja. Dank jullie wel. Groetjes, Petra.
0: Dank je, Petra. Janet Jackson is top. Je hoort er nu met When I Think of You. En de Joe Eaties Lunch.

0: Muziek en herinneringen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén klassieker en ineens ben je weer tientallen jaren terug in de tijd. Willem, jij weet dat zo goed omschrijven.
1: Ja, het was 3 augustus 1982 in discotheek Tiffany's. Op de motorkap van de Simkap, de parkeerplaats.
0: Wat?
1: En op de achtergrond hoorden we Yatsu met Don't Go. Oh. Het zou fijn zijn als je hem draait.
0: Ja.
1: Groetjes voor Willem.
0: Hoe is het afgelopen met de motorkap, Willem? Daar horen we dan niks meer over, hè?

0: Willem en zijn Simca. En Yazoo, Don't Go bij Joe. De 80's lunch. Zo direct komen de 70's en de 90's erbij. En je krijgt Chantal Hutten. En dat allemaal na het nieuws. Wat je dan weer krijgt van Jeroen Latijnhouwers. Goedemiddag, Jeroen.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen in het nieuws. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een fokker in Zuid-Holland.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus,
9: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh
10: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
12: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
13: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
17: Hier, moet je opletten.
16: Chocomel?
18: Sloopmelk.
16: Mona?
18: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
18: Sloopmelk.
16: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
18: Sloopmelk.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot

0: Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch

0: 70. Lidl.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Goedemorgen.
3: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep,

0: bijna 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Jeroen.
1: Goedemiddag. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een fokker in Zuid-Holland. Daar is een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het gaat om 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. De fokker was eerder al op de vingers getikt, maar er was niets verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. De zomervakantie is begonnen in de regio Zuid en dat zorgt weer voor drukte op de weg, zegt de ANWB.
2: We verwachten dat de grootste drukte eigenlijk aan het begin van de middag al een beetje op gang komt. Denk dan aan een uurtje of 1 uur 's middags, misschien wel 2. En we verwachten vooral dat die drukte lang aanhoudt.
1: En het is al wat drukker op de wegen. Op dit moment staat er 325 kilometer aan file. En wie naar België of via België op vakantie gaat, doet dat nu nog gratis. Maar vanaf 1 mei volgend jaar moet een tolvignet worden aangeschaft. Dat kost ongeveer 10 euro per dag. Een jaarvignet gaat rond de 100 euro kosten. En steeds minder mensen gaan een avondje uit, blijkt uit onderzoek. Vorig jaar gingen bijna 14% minder mensen 's nachts op stap. Merk ook de poppodia in het land. Daar komen vooral minder jongeren.
3: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden.
1: Meer dan de helft van de poppodia draaide vorig jaar verlies. Het weer van Weerplaza, de zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het wordt 28 tot lokaal 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden.
0: Jeroen, dankjewel. Dan het jouw verkeer van Flitsmeister. Even kijken of het al zo druk is op de weg. Nou, er zijn al 65 files in Nederland. In 2 sta je langer dan 25 minuten. Dat is op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. Een kapotte auto, 28 minuten. En de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens. Daar zit de weg dicht door een grenscontrole. Maar ook die files lopen nu natuurlijk op omdat veel mensen richting de buren gaan. 38 minuten extra.
4: Dit is Joe met Chantal Hutte.
0: Het wordt geniet op je vrijdagmiddag met de Doobie Brothers. So listen to the music. Maar eerst The Police en Every Breath You Take. Joe!

Luisteren naar de muziek, maar dansen of zingen mag uiteraard ook. Hè? De Doobie Brothers, Listen to the Music hier bij Joe op je zonovergoten vrijdagmiddag. Ik hoop dat je er lekker van aan het genieten bent. Hey, en er is een aankondiging gedaan. Hè? Het nationale hitteplan is voor morgen afgegeven in 7 provincies. Dus de kans is groot dat je je dan ook wel een beetje wil verkoelen. Nu ben je nog op tijd om een flinke fles water in de koelkast te zetten, zodat je het morgen heerlijk koud hebt. Door je

bij Joe. Ja, en nu wil ik niet zeggen dat ik heel erg veel verstand heb van zingen. Nee, absoluut niet. Ik weet wel dat je altijd stemopwarmingsoefeningen moet doen. Maar wat ik dus bij Roxette op Instagram zag, de huidige Roxette, is dat ze niet alleen maar aan stemopwarming doen, maar ook gewoon aan een soort van aerobics, joh. Ja, die staan daar te squatten en met de armen te draaien. Je wordt er bijna lenig van. Roxette hoorde je hier bij Joe met muziek die nu niet al te accuraat is voor het huidige weer. Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Maar laten we gewoon genieten, hè, van het zomerse weer. Oh, Golden Earring komt er zo aan. Radar Love. We'll

0: app. En misschien speel je dan zo dadelijk wel mee met de Joe Hit Quiz. Ik ga hem zo ook helemaal voor je draaien. En ook de Cranberries komen eraan.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20...

0: discounter.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Hey Remon! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossing van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: The stories are true.
11: The story has just begun.
12: Disney's Vaiana, kom tot leven.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: Are you ready to be the hero?
12: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
17: e-boekhouden.nl. Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands.

0: We repareren of regelen vervangend vervoer, dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgang balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 64 files in Nederland. Het wordt druk vanmiddag. Het is ook al wel te zien hoor. In 2 files sta je langer dan 35 minuten. Dat is op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en Kuik. 40 minuten. En ook de andere kant op die A73. Daar is een ongeluk gebeurd. Maasbracht-Nijmegen. Tussen Rijkenvoort en Maasbrug. 59 minuten.
3: Dit is Joe met Chantal Hutten.
10: Met zo weer een nieuwe editie van de Hitquiz. Ook de Cranberries komen eraan na Starship en We Build This City.

0: The Cranberries, an ode to my family.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Elke werkdag spelen we zo rond de klok van 2:50, 2:15 weer een nieuwe editie van de Hit Quiz. Een muzikaal spelletje waarin je leuke prijzen kunt winnen. En vandaag doe ik dat met Naomi van 32 uit Eindhoven. Naomi, een goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hey, is het nou zo op jouw werk dat het ook echt, nou ja, dat je een kanon kan afsteken op vrijdag?
2: Ja, want iedereen werkt thuis.
0: Oh, dus jij bent ook helemaal rustig. Is er niemand om je heen?
2: Nee, ik zit helemaal alleen.
0: Nou, maar Naomi, weet je wat dan wel geschikt is? Dat vind ik altijd wel lekker. Dan kun je gewoon ongegeneerd je gang gaan.
2: Daar klopt, dan kan de radio gewoon heel hard aan.
0: En zing je dan ook mee?
2: Zeker.
0: Heel goed. Ja, nee, maar dat moet je dan ook doen. En als je dan toch nog een dansje wil maken, heb je ook de ruimte.
2: Zeker.
0: Ik heb een spelletje hier klaarstaan, de Joe Hit Quiz. Dit weekend ga je ook al veel spelletjes spelen, heb ik vernomen. Dus je bent ook wel een gedreven spelletjesbeoefenaar, toch?
2: Ja, ik speel wekelijks spelletjes.
0: Ook muzikale spelletjes?
2: Als ik nog mensen kan vinden die Hitster met me willen spelen, dan ja.
0: Oké, kijk eens aan. Nou ja, dat kun je winnen, hè? De nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kunt kiezen in welk tijdsperk je speelt. Maar daarvoor moet je wel eerst het spel goed spelen. Ik ga het je even uitleggen. Ik heb zo meteen 3 hits voor je. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of de hit uit de 70s, 80s of 90s komt. Heb je alles goed, dan win je. Maar een fout maken kan dus niet, want dan stopt het spel direct. Is dat duidelijk?
2: Dat is helemaal duidelijk.
0: Ja, ben je er klaar voor?
2: Yes.
0: Want dan gaan we. It's like rain.
2: Zeg maar.
0: De 90s, zeg je. Alanis Morissette en Ironic. Heel erg goed. Dat heb je al heel erg goed. Alanis Morissette, Ironic. Klopte inderdaad. Gaan we door naar de volgende.
2: Oh.
0: 80's. Je bent wel snel van je zaak en ook best wel zeker. Oh. Of twijfel je?
2: ik twijfel een klein beetje, maar ik weet vrij zeker dat het 80's is.
0: Hij komt uit 1981. Heel erg goed. Yes. Gaan we door naar de laatste. Als je deze goed hebt, dan win je. Yes. Johnny come lately.
2: Oh. The new kid in town. Oh, 70's?
0: 70's. The Eagles, new kid in town. Zou mooi zijn natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: 1977. Ja hoor.
2: Yes.
0: Gefeliciteerd Naomi. Je gaat er gewoon vandoor met de nieuwste editie Battle of the Generations van Hitster.
2: Oh, wat goed. Die had ik nog niet.
0: Nou, kijk eens aan. Misschien kun je die dan wel direct meenemen op dat weekend.
2: En wel, dat komt helemaal goed.
0: En nu heb je ook een goed verhaal, dus dan moet je ze toch aan dat spel krijgen, of niet dan?
2: Ja, zeker.
0: Heel erg veel plezier, hè?
2: Dankjewel.
0: Ja, en maandag uiteraard weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz, waarbij je ook weer kans maakt op die nieuwste editie van Hitster. Ik heb zo voor je Supertramp, The Logical Song hier bij Joe. Maar eerst even lekker zomerse muziek van Rigiera. Vamos a la playa.

0: Mark Robin, The Promise You Made, hier bij Joe op je vrijdagmiddag. Waar ik nog veel meer moois heb uit de 70s, 80s en 90s voor je zo. Met Roger Clover en ook Phil Collins komt eraan. En het nieuws van 2 uur met Jeroen.
1: Met onder andere een heerlijk heldere chaos op een snelweg in Duitsland.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
10: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
12: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Wat een voordeel bij Angie.
14: Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1.

0: Tuinmeubelen.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios,
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
1: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
9: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.

0: is 1:01. Nu punten dan nieuws krijg je van Jeroen.
1: Goedemiddag. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor het behoud van de 65-plus-korting in bus, tram en metro. Die korting verdwijnt op 1 januari aanstaande, maar gemeenten kunnen eventueel zelf nog wel iets regelen. Maar oude organisaties willen dat juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Het Nationaal Hitteplan komt weer terug. Het hitteplan geldt morgen in het midden en zuiden van het land, meldt het RIVM. Het kan dan lokaal boven de 30 graden worden. Doel van het hitteplan is vooral een beetje extra op ouderen en kwetsbare mensen te letten. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist en daar zijn een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. Meldingen over Nederlanders zitten daar niet bij. En een heerlijk heldere chaos op een snelweg in Duitsland. Daar had een vrachtwagen namelijk een lading pils verloren. Was niet bepaald klein bier, het ging om meer dan 100 volle kratjes. Het ging mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. Het opruimen van al deze kapotte flessen bier heeft uren geduurd. Zo zonde. Het weer van Weerplaza, de zon schijnt volop. Het is best warm, 28 tot lokaal 30 graden. En ook dit weekend veel zon en zomers warm.
0: Jeroen, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 84 files in Nederland. Echt wel druk. 3 files van 35 minuten of langer. Dat is op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en de Martinus Nijhofbrug. Pas op, daar liggen voorwerpen op de weg. 40 minuten extra. Dan de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Neerbos en Kuik. 36 minuten. En de A73 de andere kant op. Maasbracht Nijmegen. Tussen Rijkenvoort en de Maasbrug een kapotte auto, 1:11. Ook nog een melding op de A12 Utrecht-Gouda ter hoogte van Bodegraven. Daar is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Den Haag volgt Leiden via de N11 en de A4.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
0: En een hoop liefde zo dadelijk van Roger Glover en Friends. Love is all, maar eerst Phil Collins en In the Air Tonight. Joe!

Volgende week heeft de middagshow met Kai leuke plannen. Want hij komt volgende week al helemaal lekker in de vakantiesferen. Elke dag staat een ander vakantieland in de schijnwerpers. En tussen 5 en 6 hoor je dan alleen maar muziek in de taal van dat land. En ik ga je nog niet verklappen welke landen het zijn. Maar ik heb hier een boodschappenlijstje gemaakt. Want ja, het is toch bijna weekend. Veel mensen gaan naar de supermarkt. En dan misschien kun je aan de hand van dat boodschappenlijstje wel raden welke landen er nou aan de beurt gaan komen. Dus schrijf maar op je lijstje. Aanstaande maandag zit je goed met wat tapas en wat fruit voor je sangria. Nou, hoehoe, wat zou dat nou zijn? Dinsdag zit je goed met kaas en wat wijn en stokbrood. Woensdag ga je voor de pizza en pasta. En donderdag, lekkere stampot. Ja, en deze zou je dan wel weer maandag kunnen horen. Ah, dat is toch een sneeuwkoek zo. Neverending Story hoor je. Nou, Enrique Iglesias.

bij Joe met een berichtje van Miranda in de Joe-app. Die zegt, ik zit midden in mijn laatste werkdag voor mijn vakantie begint. Ik zit zo te genieten van de muziek van Joe. Kijk, dat is goed om te horen. En een fijne vakantie alvast, hè? En blijf er ook vooral lekker bij, want ik heb nog veel meer fijns uit de 70s, 80s en 90s. Met WZO na de Steve Miller Band en The Joker.

0: Hey Joe, met nog veel meer fijne muziek voor elk wat wils. De Pointer Sisters komen eraan en ook Queen. En UB40 staat ook voor je klaar.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week...

0: zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag!
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl, dat doe je goed. Vibra.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben.
18: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
19: onlineveilingmeester.nl.
15: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Retour.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomer.

0: extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 92 files in Nederland. In twee sta je langer dan 35 minuten. Dat is op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid. De parallelbaan 39 minuten. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en het Limes-Aquaduct. Is een ongeluk gebeurd. 37 minuten. Ook een ongeluk op de A12 Utrecht-Gouda ter hoogte van Bodegraven. Daar wordt het verkeer omgeleid. Verkeer richting Den Haag volgt Leiden via de N11 en de A4. En verder is er ook nog een hoop dat er staat te gebeuren voor aankomend weekend qua verkeer. Daar zal ik zo dadelijk even met je naar gaan kijken.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
4: Maar eerst muziek van Queen, so crazy little thing called love. Na de Pointer Sisters. And I'm so excited.

Volgens de AWB gaan we het goed merken dat de zomervakantie voor het noorden en het zuiden van het land al is begonnen. Vanmiddag belooft het namelijk een drukke middagspits te worden. En ook dit weekend wordt het druk richting het zuiden. Dus ja, haal de autospelletjes maar vast van stal. Want ik denk dat je ze nodig gaat hebben. Dus bijvoorbeeld dat je Twingo roept als je een Renault Twingo ziet. Of schijnt ook te gebeuren als je een gele auto ziet dat je elkaar dan mag slaan of zo. Ja, ik zou het op wat lievere spelletjes houden hoor. Want anders vecht je elkaar de tent al uit voordat je hem überhaupt hebt opgezet. Dat wil je niet. Boyzone, Picture of You hoor je zo bij Joe. Na UB40 en Red.

mooi. Dat gaat richting de 3 uur. Betekent dat de 3 na 3 er weer aan zitten komen. Oftewel de cryptische zin waarin de 3 liedjes zitten die je zo meteen na 3 uur hoort. En ik heb hem echt wel een beetje cryptisch gemaakt, hoor. Dus denk er even goed over na. Terwijl de maan en sterren zichtbaar waren, rende ik ritmisch naar je toe om een tragedie te voorkomen. Terwijl de maan en sterren zichtbaar waren, rende ik ritmisch naar je toe om een tragedie te voorkomen. Hierin zitten de eerste 3 liedjes die ik ga draaien na 3 uur. Ik ben benieuwd of je het weet. Laat me weten in de Joe-app. Je hoort het straks. Peter Frampton komt er ook aan. Maar eerst Whitney Houston.

0: richting de 3 uur gaat, betekent dat het nieuws met Jeroen eraan komt.
1: Zeker, zometeen gaat het onder andere hebben over topacteur Anthony Hopkins. Hij verrast ons behoorlijk, want hij komt binnenkort met een eigen album.
0: Oh, zo dadelijk meer. En de 3 na 3 komt er natuurlijk aan. En dat is toch jouw favoriete onderdeel, hè?
1: Ja,
0: ik zag je oog al helemaal twinkelen.
1: Ja, ik heb wel zin in een beetje een lastige, moet ik zeggen.
0: Het is ook wel een lastige. Ik heb weer een cryptische zin gemaakt. Daarin zitten de 3 liedjes die je hoort na 3 uur. En ik ben benieuwd of je het weet, Jeroen. Ik ben ook benieuwd of jij aan de andere kant van de radio het weet. Laat het vooral even weten met de Joe-app. De zin is als volgt. Terwijl de maan en sterren zichtbaar waren, rende ik ritmisch naar je toe om een tragedie te voorkomen.
1: Oké, iets rustiger lezen alsjeblieft. Oh, dat zijn heel veel. Oké.
0: Terwijl de maan en sterren zichtbaar waren, rende ik ritmisch naar je toe om een tragedie te voorkomen.
1: Ja, ik heb er 2.
0: Ja? Nou, denk er nog even over na.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: 70. Lidl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks, bo!
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
12: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Goedemiddag, het is bijna 1 over 3. Het nu.nl nieuws, krijg je van Jeroen.
14: Goedemiddag. Er komt een landelijke afstandsregel voor geitenhouderijen. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Daar moet zeker 500 meter tussen zitten. Uit onderzoek blijkt dat mensen sneller een longontsteking kunnen krijgen als ze in de buurt van zo'n bedrijf wonen. Het duurt toch wel een paar jaar voordat deze maatregel ingaat. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een fokker in Zuid-Holland. Daar is een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. De fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niets verbeterd. Zo werden gezondheidsregels niet nageleefd en de administratie klopte ook niet. In Keulen in Duitsland is een grote bom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De bom van 500 kilo moet vandaag nog onschadelijk worden gemaakt. En daarom zijn wegen dicht en is de omgeving geëvacueerd. Dat geldt ook voor een kinderziekenhuis in de buurt. En acteur Anthony Hopkins slaat een nieuwe weg in. Hopkins is onder meer bekend van zijn rol als seriemoordenaar Hannibal Lecter in de film Silence of the Lambs.
15: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
14: Hopkins is acteur, maar heeft dus meer talenten, want volgende maand verschijnt zijn eerste album met daarop klassieke muziek die hij allemaal zelf heeft gecomponeerd. Het album heet Life is a Dream en wordt uitgevoerd door het Philharmonica Orchestra. Het weer van Weerplaza, de zon schijnt volop bij 28 tot lokaal, jazeker, 30 graden. Ook dit weekend veel zon en zomers warm. In het midden en zuiden van het land geldt dit weekend het hitteplan.
13: Jeroen, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. 92 files in Nederland. Je krijgt ze. Gaat het goed daar?
14: Ja, ik gooi even mijn telefoon op de grond.
13: Je krijgt ze van me vanaf 30 minuten. Dat zijn er twee. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Ringvaartaquaduct en het Limes-Aquaduct. 58 minuten. En de A44 Amsterdam-Wassenaar tussen Burgerveen en de Kaagbrug is de oprit dicht. 31 minuten extra. Jeroen, ben je er klaar voor?
14: Ja. Ik ben heel benieuwd.
13: Oké. Okay.
11: Dit is Joe met Chantal Hutte.
13: Want ik gaf je net een zin. De cryptische zin van de 3 na 3. Oftewel, daar zitten de 3 liedjes in die je zo dadelijk gaat horen. En ik ben heel erg benieuwd of je ze eruit hebt kunnen halen. De zin was als volgt. Terwijl de maan en sterren zichtbaar waren, rende ik ritmisch naar je toe om een tragedie te voorkomen. En Jeroen, jij vond hem lastig.
14: Ja, ik dacht dat ik er 2 wist. Nou ja, eentje weet ik zeker.
13: Ja?
14: Tragedie. De tragedy natuurlijk van de Bee Gees.
13: Ja.
14: Ren ik naar je toe. Run to You, Bryan Adams.
13: Ja.
14: En toen zat het met de rest. De maan en de sterren.
13: Ja, die heb ik een beetje cryptisch gemaakt. Terwijl de maan en sterren zichtbaar waren, rende ik ritmisch naar je toe. Dat ritme hoorde bij de maan en de sterren. Het gaat om The Rhythm of the Night. De maan en de sterren.
14: Oh, wat een goeie.
13: En het leuke is, ik heb niet heel veel goede antwoorden binnengekregen, maar en ik hoop dat ik het goed uitspreek. Frajan en Robert hebben het helemaal goed.
14: Dat is een applaus.

stil blijven staan. Mij lukt het niet althans. Die Barts, Rhythm of the Night bij Joe. Met zo de vrouw op wie Madonna een hele tijd jaloers is geweest. Kylie Minogue. Madonna dacht namelijk dat haar ex-man ontzettend verliefd op Kylie was. Vertelde ze in het nieuwe interview dat Graham Norton met haar had. Kylie Minogue komt eraan na Mr. Big, To Be With You.

0: waar ook een hoop nieuwe kinderen uit Nederland zijn nu, is in Shanghai trouwens. Ja, daar is wel een hele bijzondere wedstrijd gaande, waar ik me echt nooit voor zou inschrijven en ook nooit voor geselecteerd zou worden trouwens. Want daar heb je echt wel bijzondere skills voor nodig. Ik vertel je er zo meer over. En ook Dan Hartman en Robin S. komen eraan.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot

0: of tankpas. Zo krijgt hij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
13: I want chicken.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
19: Vakantie!
18: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Hoor je dat?
21: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
22: Bij Plus vind je alles.

0: Voor de barbecue, zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Goedemiddag, het is 3:40. Ik heb het Joverkeer van Flitsmeister voor je. Best wel druk, 105 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 40 minuten. Op de A2 is dat Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 40 minuten. Dan de A4 Amsterdam Den Haag tussen Rijsenhout en Hoogmade 1 uur. En ook 57 minuten op de A6 Lelystad Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug is een technische storing gaande. Die weg is ook afgesloten. Horen ook 2 meldingen bij. Muidenberg-Lelystad op de A6 ter hoogte van Naarden. Mocht je richting Emmeloord moeten, volg dan Amersfoort-Zwolle via de A1, de A28 en de N50. En dus ook een andere kant op. Even kijken hoor. Ja, die technische storing. Jouren Emmeloord ter hoogte van Emmeloord. Verkeer richting Amsterdam. Volg Zwolle-Amersfoort via de N50, de A28 en de A1. Succes daar.
2: Dit is Joe met Chantal Hutten.
1: Maar ik ondersteun je graag, hè, met fijne muziek van Robin S. Show Me Love. Maar eerst Dan Hartman. Relight My Fire.

bijzondere dag voor een aantal Nederlandse middelbare scholieren die mee gaan doen aan de internationale wiskunde-olympiade in Shanghai. Ja, dat begint vandaag. Mocht je niet weten wat dat is, dat is een wedstrijd waarbij verschillende landen tegen elkaar strijden met het oplossen van allemaal wiskundige rekensommen en zo. En ik kan je vertellen, dat is moeilijk. Ik heb in het verleden wel eens meegedaan met de Nederlandse versie. Gedwongen, want ik vond het niet leuk. Ik werd van de 200 deelnemers werd ik 199. Ja, gelukkig heb je geen wiskundeknobbel nodig om leuke muziek te draaien. Man at Work hoor je zo na Cool and the Gang en Cherish.

krijgt. Maar misschien heb je nog meer energie nodig. Nou, dan zit je zo meteen goed bij de vrijdagmiddagboost met Joey. Laat even weten wat je wil horen, want je kan nog de allereerste zijn. Stuur het in met de Joe-app. Ik heb zo Alanis Morissette naar ABBA.

0: dat Joey er zo dadelijk aankomt met de vrijdagmiddagboost. Laat vooral nog even weten in de Joe-app wat je graag zou willen horen. En ook het nieuws van 4 uur komt eraan met Jeroen.
1: Mag ik ook even laten weten wat ik wil horen?
0: Absoluut. Stuur nog maar even een appje in Alice de...
1: Nee, een appje. Oh, dat kan natuurlijk
0: ja,
1: ook.
0: Geen andere regels voor jou, Jeroen. Ja, ook gewoon even app in de Joe-app.
1: Ja, maar je wilt niet eens weten wat ik wil horen.
0: Jawel,
1: wil ik. Alanis Morissette met nog een keer Thank You, wat je net draaide.
0: Oké. Okay.
1: Zo lang niet gehoord. Wat ontzettend mooi.
0: Joey, kan dat?
2: Nou hoor,
0: het kan. Oké. Okay. Nieuws van 4 uur ook.
1: Jazeker, met daarin onder andere een bericht over bijzonder angstige momenten tijdens een vlucht van Ryanair.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
0: Serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Hey Remo!
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
11: I Wish. Deze week in de bonus: alle Bertolli

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
2: hoi!
1: Of binnenkort vertrekt...
3: adios!
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: I am Vaiana of Motsunui.
6: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
6: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op engie.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Nu bij Dirk. Haribo of Mauwam uitdeelzakken. €2,99.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: Dit is Joe. 4:01. Goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
23: Goedemiddag. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt. Hij is verdacht in een grote bankfraudezaak. Hij zou als nepmedewerker mensen hebben opgelicht aan de deur... en voor €30.000 aan spullen hebben gestolen. Het gaat onder andere om sieraden en telefoons. Opnieuw een waarschuwing voor gevaarlijk speelgoed. Het gaat om de populaire squishy dumplings, een soort van stressbal. Daar zouden mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten... blijkt uit Vlaams onderzoek.
24: Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven... vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, hè, want je komt daar in contact mee met de handen... en dat kan irritatie geven, jeuk, pijn, eventueel ook roodheid.
23: Webshop Bol verkoopt het speelgoed in China daarom niet meer... en ook Jan Min stopt ermee. Door met angstige momenten tijdens een vlucht van Ryanair... van Griekenland naar Duitsland. Tijdens die vlucht brak een raam... en werd een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen... Andere passagiers hebben de man terug naar binnen getrokken. Het vliegtuig is omgedraaid en de man is naar het ziekenhuis gebracht. En sport, het WK voetbal. Vanavond om 9 uur is de tweede kwartfinale van het WK. Spanje speelt dan tegen België. En België moet gaan beuken, zegt sportverslaggever Riepke Bakker. Want
25: Spanje heeft de beste verdediging van alle landen op dit WK. In de bijna 500 minuten die ze tot nu toe speelden op dit WK... kregen de Spanjaarden namelijk geen enkele goal tegen. Het is nu aan de Belgen om een einde te maken aan die reeks.
23: Het weer van Weerplaza, de zon schijnt volop. Het is 28 tot 30 graden en ook het weekend blijft mooi. Veel zon en zomers warm.
22: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Dat is op de A2 onder andere tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging is daar 43 minuten. A4 Amsterdam, Den Haag tussen Rijsehout en Roelof Arendsveen 34. A12 Oberhausen, Arnhem tussen Beek en Zevenaar. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 39 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Grijzeoord en de Rijnbrug 37. En de A67. Dat is Venlo Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging 69.
0: Dit is Joe met Joey van der Velden.
22: Ja, ja. En de vrijdagmiddag boost. Ik heet je van harte welkom. Ik zou zeggen, pak je telefoon uit je binnenzak en open de Joe-app en stuur me je meest favoriete liedje. Waar krijg je nou echt een enorme energieboost van, zo op deze vrijdagmiddag? Dat mag je naar me typen. Dat kan gewoon heel makkelijk in de app. Of misschien nog wel makkelijker, ik weet niet wat je aan het doen bent, dat je het even inspreekt en dan druk je op het microfoontje en dan roep je het gewoon naar me. Eens even kijken. Bernadette heeft dat gedaan. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Joey.
22: Welkom bij de vrijdagmiddagboost. Nou ja, gaat een fantastisch weekend of week, moet ik eigenlijk zeggen, ga je tegemoet. Want wat ga je doen?
1: Ik ga lekker op vakantie eindelijk, ja.
22: Heel naar? Zin
1: in. Frankrijk.
22: Ja! Yeah!
1: Yeah!
22: En wat ga je daar doen?
1: Nou, aan het zwembad liggen, cocktails drinken, barbecuen. Nou, heel misschien nog iets actiefs, maar vooral dat.
22: Ja, misschien is misschien ook het beste woord voor misschien iets actiefs, weet je wel. Dat is eigenlijk, moet je dat op het moment beslissen. In het moment moet je natuurlijk leven.
1: Ja, elke dag is weer een nieuwe dag.
22: Welke liedje wil jij horen op weg naar jouw vakantie?
1: Nou, wat ik dus een heel leuk liedje vind is I Won't Let the Sun Go Down on Me.
22: Nick Kershaw.
1: Precies die.
22: Ja. Ja. En waarom die? Wat vind je dan zo leuk aan?
1: Ja, dus ik word er gewoon vrolijk van. En eigenlijk wat jij net ook zegt, wat er ook gebeurt, of ik nou wel ga sporten of niet. I won't let the sun go down on me. Dus je moet zelf lekker de slingers ophangen en er een mooie dag van maken. Dat gevoel.
22: Nou, helemaal waar van

0: Don't You Want Me. Ik zeg welkom, welkom, welkom, welkom. Ik zit de app in de gaten te houden van Joe. Ik ben aan het spotten liedjes waar je echt een enorme energiekick van krijgt. Dus ja, noem het een soort muzikale druivensuiker. Iets wat je echt wel kan gebruiken aan het einde van de week. Heb je een liedje waarvan je zegt, ja maar Joey, dit is echt fantastisch. Dit moet ik nu horen. Dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Joe. Titel en artiest deze kant op. En dan komt het helemaal goed. Henrik heeft dat gedaan. Goedemiddag.
1: Ja, hoi.
0: Jij bent net thuis.
1: Ik ben echt net thuis. Ach. Ik had een hondje van de dochter uitgelaten. Die heeft een bruiloft vandaag. Dus ik ben echt net weer.
0: Nou, wat een heerlijk gevoel. En zeker nu zo op het einde van de dag is het natuurlijk heel warm. Het zonnetje gaat onder. Hoe gaat het met de hond?
1: Ja, heel goed. Ja, die is warm, maar dat zijn we allemaal.
0: Henrike, ja. Wat voor weekend ga je ervan maken met deze temperaturen?
1: Wij wouden morgenmiddag nog een eindje wandelen eigenlijk. Maar dat ligt eraan of het niet te warm wordt. Mm-hmm. En zondag zijn onze ouders zijn 65 jaar getrouwd. En we hebben een barbecue. Dus dat is een heel bijzonder moment natuurlijk. Nou, dat komt niet zo vaak voor.
0: Ongelooflijk bijzonder moment.
1: Beide bijna 90 jaar dus.
0: Wauw. Ja. Dat is natuurlijk een zeer heugelijke dag. Feliciteer ze van mij. Want dit is
1: zal ik doen.
0: Wat heb je dan? Is 65 jaar is een... dat is de gouden bruiloft ondertussen, toch? Of niet?
1: Was dat niet briljant?
0: Even zoeken. Ja, het is een briljante huwelijk.
1: Ja, inderdaad. Briljant. Ja.
0: Oké, nou, heugelijk en vol weekend voor de boeg. Jij wilde graag AC/DC horen met Thunderstruck. Ja. Waarom?
1: Ja, dat is zo'n gaaf nummer. We zijn laatst bij AC in DC geweest, de tribute band.
0: Ja.
1: Heel gaaf. En dan gaan we nog weer naartoe. Dus krijg je heel veel energie van.
0: Nou, komt helemaal goed uit. Ik ga hem nu draaien. Ik wens je een waanzinnig weekend. En de groeten. En veel plezier zondag.
1: Dankjewel. Dank je. Doei doei.

Een vermelding voor John Bennett. De producer van het liedje. Die had het helemaal af. Die was tevreden. En ja, dan overheerst natuurlijk de euforie. Want ja, het is af. Maar toch luisterde hij naar dat ene kleine stemmetje in zijn hoofd. Dat zei, volgens mij mist er nog iets. En zo werd er aan het einde op het laatst toch nog iets toegevoegd. Namelijk de cowbell die het hele liedje hoort. En die het liedje dus ook zo herkenbaar maakt. Eigenlijk vanaf het begin hoor je hem al. Dus het beste werd echt letterlijk voor het laatste bewaard. En ja, wat fijn dat hij na de opname dus niet de kroeg in is gedoken. Als een soort van rapparty, maar toch nog even terug naar de studio is gegaan om dat op te nemen. Ja, welkom bij de Vrijdagmiddagboost. De vraag is, wat wil je horen? Grijp je telefoon en stuur me je favoriete liedje. Of stuur even wat anders. Je zou bijvoorbeeld een foto van je uitzichten kunnen sturen. Dan weet ik waar je uithangt. Ik kreeg een appje van Jaap Noorbuis. Die zegt, heerlijk op weg naar huis na een dag werken met Joe aan. Oké, dat horen we graag. Ron schrijft, morgen 2 dagen zweten. Ik ga namelijk 2 dagen straattheater doen. Oké, veel succes. Toi Toi Toi en Anja Putters die schrijft, wij staan in de file, maar blijven lekker wakker met de muziek. Groetjes Anja en André. Over de files gesproken, de langste op dit moment tussen Venlo en Eindhoven, tussen Asten en Geldrop. Vertraging is even kijken, over 8 kilometer, 61 minuten. Veel sterkte als je erin staat. Zometeen hoor je onder andere Journey. Eerst Billy Idol bij Joe. Ice.

0: het lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja, echt serieus?
4: Oh.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Deze week in de bonus. Alle

0: zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
2: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
0: Fijne vakantie.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak

0: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
2: Honda, the power of dreams.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaarig abonnement.
4: Het weer van Weerplaza, nou is een korte mededeling. De zon die schijnt echt volop. Het is 28 tot 30 graden vandaag. En ook in het weekend blijft het mooi. Veel zon en zomers warm zie ik op mijn scherm. En trouwens, ook als ik naar buiten kijk, dan zie ik dat.
5: Ja,
4: veel zon.
5: Volgende week hetzelfde. Veel ja, zon en zomers warm.
4: Echt weer braden.
5: Ja, s'avonds, ja, ja, het is iets minder warm dan onlangs.
4: De nachten, hè? De nachten worden
5: koeler. De nachten sowieso zijn ietsjes koeler, maar ook overdag wordt het geen 5, 6, 37 graden meer.
4: Nee, dat is op zich wel.
5: 1, 32 graden, ja. Steeds warm. Maar...
4: kijken we nog even naar de weg. Natuurlijk ook warm in de auto. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Tussen Rijsehout en het Ringvaartaqueduct. Vertraging 30 minuten. A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Zevenaar. Daar vertraging van 33 minuten. En de A67, dat is Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Dus even kijken hoor. Daar vertraging is daar 60 minuten. Ja. 4 minuten over 4:30. In zijn korte broek. Jeroen Latijnhouwers.
5: Zeker. Goedemiddag. Oud-minister De Jonge heeft zojuist tijdens de corona-verhoren gezegd dat hij het bezoekverbod voor verpleeghuizen destijds vreselijk vond. Maar het moest wel, zei hij, want verpleegkundigen zagen mensen onder hun handen doodgaan. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer hun collega's in de Belgische badplaats Knokke om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is populair onder Nederlandse jongeren. Ze mogen daar vanaf een 16e namelijk alcohol drinken. En premier Jette, die was verrast door het opvallende cadeau van de Turkse leider Erdogan afgelopen week na afloop van de NAVO-top in Turkije. Alle regeringsleiders kregen daar een echt revolver mee naar huis met hun naam erop en 6 kogels.
6: Nou, mijn eerste reactie was, is een keer wat anders dan een doosje stroopwafels dat we zelf hebben uitgedeeld bij de NAVO-top in Den Haag.
5: Jette heeft het wapen op de Nederlandse ambassade in Ankara achtergelaten. Daar wordt het onklaargemaakt en bewaard.
4: Dankjewel, Jeroen.
7: Dit is Joe met Joey van der Velden.

0: Something draaide ik voor Steven van der Brink. Die krijgt daar echt enorm veel energie van, zo bij de laatste loodjes van de werkweek. Ik zie heel veel appjes binnenkomen in de app van Joe. Leuk als je even wat deze kant op gooit. Mag een verzoekje zijn, mag ook gewoon een foto zijn van je uitzicht, of een berichtje of een spraakbericht. Alles wordt hier gezien en gelezen. Wendy de Jong zegt, ik ben de tuin aan het versieren voor mijn vriend die dinsdag jarig is, maar we vieren het morgen. Gefeliciteerd vast, Wendy. Marieke stuurt een foto vanuit het zwembad. En ik kreeg ook een berichtje van Ineke, die heb ik even gebeld. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Joey. Wat leuk je te spreken.
0: Ineke, ik hoor aan alles, jij hebt zin in het weekend en je gaat niks doen.
1: Ik ga het genieten van het mooi weer.
0: Maar is dat niks doen of ben je tijdens het mooi weer actief?
1: Nee, dat is echt niks doen.
0: Oké, nou misschien zou ik dan iets met deze gaven moeten doen. Want ik kan dus precies door de telefoon voelen hoe jij je weekend gaat invullen.
1: Dat klopt.
0: Is ook het lekkerst natuurlijk met deze 28 graden, Ineke.
1: Zo is dat. Dan moet je gewoon je eigen niet te druk maken.
0: Daarover, ik ga nu wel nog even een liedje draaien wat het best een stevig liedje is van Alice Cooper. Vertel even, waarom is dit jouw ideale energieboost?
1: Dit is gewoon een geweldig nummer. Hier wordt toch iedereen vrolijk van.
2: Dit is Joe, de vrijdagmiddagboost.

0: kut.
1: Bluff bij Joe in de vrijdagmiddag boost en aan de kust. Ik wil het zo meteen weer gaan proberen. Het laatste woord proberen te winnen. Proberen te winnen van jou. Want ja, één van de twee is zometeen als laatste aan het woord. Het is jij of ik. Degene die als laatste aan het woord is, die wint het spel. Nou, we gaan het dus samen spelen. En we zijn in 30 seconden zijn we op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Maar wie weet de meeste juiste woorden. Dan gaan we binnen nu. En wat zal het zijn? Een klein kwartiertje gaan we daar achter komen. Eerst ga ik op zoek naar een kandidaat. Denk je, nou Joey, ik zit in het zonnetje en ik ben wel helemaal fris in het kopje. Ik wil dat spelletje wel samen met jou spelen. Dan zou ik zeggen, stuur even het woord in de app van Joe. Dan ga ik je bellen en dan spelen wij dit spannende spel. Dus je hoeft alleen maar het woord te sturen. Dat allemaal na het nieuws met Jeroen. Wat zit daarin?
2: Ja, onder andere dit. Nieuws over topacteur Anthony Hopkins. Die gaat iets nieuws doen, iets heel anders.
1: En je hoort deze.
3: Michael Jackson. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.

0: 70. Lidl.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Cania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
16: Oh
15: je. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: je Vodafone mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
18: Elke maand.

0: het laatste nieuws op Joe krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Er zijn 150 graven beklad op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort. Op de graven staan rode letters met teksten tegen presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Defensieminister Jezelgus noemt het respectloos. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze wil dat meer jongeren gaan kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door 5 grote onderwijskoepels. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. In Duitsland is de spoorlijn tussen Düsseldorf en Keulen tot zeker morgenmiddag gesloten vanwege 2 bosbranden op 2 verschillende locaties langs het traject. Daardoor is ook het spoor beschadigd. De politie houdt rekening met brandstichting en vandalisme. En topacteur Anthony Hopkins gaat iets nieuws doen. Hopkins is onder meer bekend voor zijn rol als seriemoordenaar Hannibal Lecter in de film Silence of the Lambs. Maar Hopkins heeft meer talenten. Volgende maand verschijnt zijn eerste album met klassieke muziek die hij allemaal zelf heeft gecomponeerd. Vandaag verschijnt alvast dit voorproefje. Ja, dit stuk heet Brecken Road. Staat op het album Life is a Dream.
0: Doe anders meteen even het weerbericht, Jeroen.
1: Ja, waarom niet? Het weer van Weerplaza. De zon schijnt volop. 28 tot 32 graden. En de komende dagen blijft het mooi en prachtig.
0: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen van eens even kijken. 30 minuten of langer krijg je, dat zijn er 4. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en Waardenburg. Vertraging is daar 31 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 31. A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord, daar 32. En de A67 van Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Daar staat een vertraging van 56 minuten.
2: Dit is Joe, met Joey van der Velden.
0: En zometeen het laatste woord. Als je nou last minute wilt deelnemen aan het spelletje, gooi dan nu voor...

0: bij Joe. En Year of the Cat, zometeen hoor je John Staccato.
1: Het laatste woord.
0: Eerst speel ik het laatste woord en dat doe ik met Meerte Scholten. Ze is 25 jaar, ze komt uit Den Helder. Welkom in de show, Meerte.
2: Woehoe. Hallo.
0: En je staat op het punt om de auto te wassen.
2: Ja, klopt.
0: Wat is het plan van aanpak?
2: Nou, niet met de borstel, want die krast. Dat mag niet van mijn vriend.
0: Nee, absoluut niet.
2: Dus gewoon alleen even afspuiten.
0: En ook niet met de verkeerde kant van het schuursponsje natuurlijk.
2: Nee, ook niet.
0: Okay. Helemaal zelf afspuiten. Is er nog een speciale reden dat je nu de auto gaat wassen?
2: Nou, hij heeft onder de bank gestaan bij mijn werk. Dus hij zit helemaal onder de vogelpop.
0: Ach. En zijn dat altijd dezelfde vogels of is het gewoon toeval vandaag?
2: Ik heb geen idee. Nou, het is vandaag wel echt voor het eerst hoor, dat het zo erg is.
0: Oké. Okay. Meerte, even eerlijk tegen me zijn. Nou, heb je dus de auto van je vriend of is die van jullie samen?
2: Nee, hij is van mijzelf.
0: Oh, die is van jezelf?
2: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Ik dacht misschien is de auto van je vriend dat hij zo streng is. Maar zegt hij dan ook, Meerte, misschien toch even schoonmaken?
2: Ja, hij is automonteur. Hij heeft een eigen autogarage. Ja. Dus dan zegt hij, dat trekt in je lak, dus het moet er meteen vanaf.
0: Ik voelde al aankomen dat er enige bemoeienis was, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja zeker. Als het om de auto gaat wel, ja.
0: Nou, welkom bij het laatste woord, Meerte. Dit spel gaan wij met z'n tweeën gaan we spelen. De vraag is wie ze zo meteen als laatste aan het woord. We krijgen een categorie van producer Diede. Hallo, Diede.
3: Hallo, hallo.
0: En daarna krijgen wij samen 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste aan het woord is, die wint. We mogen niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Is dat duidelijk, Meerte?
2: Ja, voor mij wel.
0: Oké, nou, jij gaat zo meteen beginnen als ik de klok ga starten. We hebben eigenlijk alleen nog één ding nodig. Diede, jij hebt een buzzer, hè, als het fout gaat.
3: Ja, wil je dat ik hem even test?
0: Ja, doe maar.
3: Oké. Ja, luid en duidelijk.
0: Meer dan duidelijk, inderdaad. Komt wel binnen. Wat is de categorie?
3: Ja, ik dacht om alvast een beetje in de vakantiesfeer te komen met het mooie weer. Wat vind je allemaal op het vliegveld?
0: Wat vind je allemaal op het vliegveld? Onze 30 seconden gaan nu in. Meerte, jij begint.
2: Een koffer.
0: Een band waar je koffers op zet.
2: Een check-in balie.
0: Stoeltjes.
2: Een vliegtuig.
0: Paspoortcontrole hokje.
2: Stewardess?
0: Oeh, was dit hem al?
3: Ja, het was langer dan 3 seconden.
0: Echt?
3: Ja.
2: Zo snel?
0: Zo.
3: Ben ik te hard?
0: Ik ben helemaal Meerte. Ik weet niet wat me overkomt, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat was wel heel snel, ja.
3: Oeh, ben ik te hard? Ja, moet er een nieuwe categorie komen?
0: Heb je een andere categorie?
3: Ja, oké. Okay.
0: Oké, Meerte, we doen een nieuwe rond.
3: Oké, maar let op de tijd, jongens. Let op de tijd. Oké, wat vind je allemaal op de camping?
0: Oké, onze 30 seconden gaan nu in. Meerte, jij begint.
2: Een campingstoel.
0: Haringen.
2: Een tafel.
0: Een coolbox.
2: Een tent aan je caravan.
0: Een barbecue.
2: Een caravan zelf.
0: Luifel.
2: Een zwembad.
0: Een vuurkorf.
2: Tent.
0: Tennis. Oh, Meerte, die is je wel genoemd natuurlijk.
3: Tent is al genoemd.
0: Ja.
2: Shit.
3: Ja, voorbij de caravan zei je geloof ik zelf. Hè? Tent,
2: ja,
3: voorbij...
2: ik bedoelde inderdaad een andere. Ja, ik bedoelde inderdaad een losse tent dan.
0: Zo'n koppeltentje. Ja. Heel verschillende type tenten. Meerte, ja, ik kan er niks anders van maken dan dat je hebt verloren. Ik dank jou voor het meespelen. Succes met het schrobben van de auto.
2: Super, dankjewel.
0: En fijn weekend, hè? Tot later.
2: Doei, doei.

0: Joe en Just Another Day. Ben jij geworden wat je wilde worden? Iedereen die had natuurlijk vroeger een droomberoep. Ben je daar dan in de buurt gekomen? Of doe je het misschien gewoon elke dag, je droomjob? Er zijn heel veel artiesten die eigenlijk een ander plan hadden dan artiest worden. Dat is me echt al een paar keer is me dat opgevallen. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd, zou je kunnen raden welk beroep Kate Bush in haar hoofd had toen ze klein was? Het antwoord krijg je na deze. Het is Liam Rimes. Ga ik ook draaien.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
8: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
9: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
8: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.

0: Een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
15: Oh
14: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog 1 keer brullende motoren.
17: Ja, goed.
16: Dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
17: Ja.
16: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
18: 2 minuten over 5:30. Dit is Joe en je verkeersupdate. Het weer van Weerplaza. De zon schijnt volop. Het is 28 op 32 graden. Vanavond blijft het best wel warm. Een graad of 20. En morgen blijft het ook mooi. Dan veel zon en zomers warm. En dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Tussen het Ringvaart, Aquaduct en Zoeterwoude-Dorp. Vertraging daar 30 minuten. A67 Turnhout Venlo. Tussen de Hoogt, Randweg, N2 Zuid en Zomeren. Daar 30 minuten. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Daar is een onderzoek gaande. Vertraging is daar 54 minuten. 5:53. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedemiddag is het nog. 5:53, inderdaad. Goedemiddag.
18: Ik zei goedemiddag toch ook?
19: Niet? Nee, maar ik zat zelf te denken.
18: Oh, prima. Okay.
19: Moet ik zelf goedemiddag zeggen of niet? Het nieuws van dit moment. Het risico op natuurbranden is uitgebreid. Geldt nu in het hele land. Mensen wordt gevraagd om niet te roken in de natuur. En ze moeten hun auto's niet parkeren op begroeide plekken. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Vanaf 1 mei volgend jaar. Dat geldt alleen voor auto's niet

0: Promotoren. Automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. Wie dat niet doet, krijgt €70 boete. En niet alleen de regio's Noord en Zuid hebben nu vakantie, ook Politiek Den Haag. Daar is nu zomerreces. Het AD peilde de vakantieplannen bij wat ministers.
1: Ik ga veel met mijn kinderen op pad. Kinderboekenmuseum, luiersverschonen, dat is een beetje mijn zomer.
2: We gaan 3 weken naar de camping in Zeeland. Mijn vrouw heeft soms wel wilde plannen. Ik wil zo ineens wel gaan wild kamperen in een Natura 2000 gebied.
3: Op het moment dat ik uit de hakken kan en op de teenslippers mag, dan ben ik al omgeschakeld.
0: Ja, jij hebt de hak al uit, zie ik.
4: Heel leuk, Jeroen.
5: Dit is Joe met Joey van der Velden.

Ik vind het nog wel eens leuk om te lezen wat verschillende artiesten als kind eigenlijk wilden worden. En wat blijkt dus, heel veel artiesten die hadden dus helemaal nog geen muzikale carrière uitgestippeld voor zichzelf. Bijvoorbeeld de twee artiesten van de liedjes die ik nu ga draaien. Zometeen draai ik Dr. Alban met It's My Life. Nou, het had niet zo heel veel geschild of Dr. Alban was echt Dr. Alban. En dan in de letterlijke zin van het woord. Hij is afgestudeerd als tandarts. En het grappige is dus dat hij zijn studie heeft bekostigd door te starten met muziek maken. Dus die liedjes die waren eigenlijk enkel bedoeld om zijn studie te betalen. Uiteindelijk werd de muziek werd zo succesvol dat hij na de studie de tandartsinstrumenten aan de wilgen kon hangen om met die andere instrumenten in de weer te blijven. Nou, Dr. Alban, die hoor je zo. Eerste Kate Bush. Ze maakte als kind maakte ze al muziek, maar ja, ze had helemaal nog geen idee dat ze ooit een populaire zangeres zou worden. In eerste instantie wilde ze dierenarts of psychiater worden. En eigenlijk zou ik willen zeggen, gelukkig is daar van beide niks terecht gekomen. Anders hadden we natuurlijk nooit al die hits gekend. Al die prachtige liedjes. Dit is Kate Bush bij Joe.

It's My Life. Ken je die videoclip van Sledgehammer van Peter Gabriel? Dat je zijn gezicht heel groot ziet, elke keer een ander shot. Dus zou nu met behulp van AI, kan je dat echt aan de hand omdraaien, kan je dat maken. Destijds kostte het opnemen van die videoclip 6 dagen. 6 dagen! Ja, hij moest 16 uur onder een glasplaat liggen. Werd echt frame voor frame werd het vastgelegd. Goed verhaal voor in de kroeg, maar wel tijdrovend.

0: Joe en Sledgehammer. Hey Jeroen.
1: Hi.
0: Echt net op tijd binnen.
1: Ik weet het. Ja, ik de laatste bulletin, dan ben ik vrij. Dus ik denk, nou, alles...
0: Je zit dan met je rugzak ook om ook.
1: Ja, die kreeg ik even niet af, omdat ik een beetje lastig in de stuk wacht.
0: Oh, is het last van je schouder?
1: Nee, hij zat vast.
0: Oh, leuk voor de mensen om te vertellen. Wij appen jou altijd. Van, ja. Nou, ongeveer dan hebben we je weer nodig, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, want jij zit hier 500 meter verder.
1: Ja, nou, een kilometertje. Nee, ja, dat is...
0: Ja, zeg maar. Ik zit net te overleggen ook met Diede die hier de productie doet. Zou die het redden?
1: Ja,
0: op tijd zijn.
1: Ik zat te kijken naar... Want buiten kunnen we het zien op een groot bos. Ja. Hè, welke liedjes hij draait, hoe lang dit nog duurt. Oh, 9 seconden. Ja.
0: Goed, dus ik ben achter de schermen dit. Mensen vragen zich altijd, hoe werkt dat? Jeroen, wat is zo het nieuws?
1: Nieuws over supermarkt Lidl. Die zijn namelijk gehackt.
0: Ben je nu boos eigenlijk op me? Nu is net of ik jou een standje geef.
1: Nee, helemaal niet. Oh, weet dat? Ik ben nooit boos op jou geweest. Wel moeten worden, maar nooit geweest.
0: Niet echt boos.
1: Niet echt boos.
0: Deze zometeen.
2: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben.
4: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl. Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi, profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas, 20% korting op sierbestrating, grind en split.
15: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Dit is jou! 1 minuut over 6. Goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Jeroen Latijnhaus.
19: Goedenavond. Supermarkt Lidl is gehackt. Daarbij is informatie van klanten gestolen. Onder meer mailadressen, telefoonnummers en namen. Het is onbekend hoeveel klanten de dupe zijn. Lidl zegt dat wachtwoorden en bankgegevens niet zijn gestolen. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenhouderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Uit onderzoek blijkt dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Angstige momenten tijdens een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Tijdens die vlucht brak er een raam en werd een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers hebben de man terug naar binnen getrokken. Het vliegtuig is omgedraaid, de man is naar het ziekenhuis gebracht. En sport, het WK voetbal. Vanavond om 9 uur is de tweede kwartfinale van het WK. België speelt dan tegen België. België speelt tegen België.
13: Hey,
19: dat zou een bijzondere wedstrijd worden.
13: Ja.
19: Spanje speelt dan tegen België. En dat roept herinneringen op bij sportverslaggever Riepke Bakker.
20: 40 jaar geleden was het ook België tegen Spanje in de kwartfinales van het WK. En dat werd een van de mooiste wedstrijden ooit in de Belgische voetbalhistorie. Na 120 minuten was het 1-1, waarna de Belgen beter waren in de strafschoppenserie en zo voor het eerst de halve finales haalden op een WK. Heel België hoopt nu op een herhaling van toen.
19: Voor de zekerheid, vanavond dus om 9 uur Spanje tegen België. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het redelijk warm met een graad of 20. Morgen weer een heel mooie dag. Veel zon en zomers warm.
18: Dankjewel Jeroen. En dan het verkeer op Joe gemeld door Flitsmeister. Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en het Liemers Aqueduct. Vertraging daar 25 minuten. A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en het Liemers Aqueduct 25. Op de A67 Turnhout Venlo tussen Leende Heide en Zomeren 27. En de laatste is de A67 Venlo Eindhoven tussen Liesel en Geldrop. Daar is een onderzoek gaande. Vertraging naar 46 minuten.
21: Dit is Joe met Joey van der Velden.
18: Ja, en de zon zakt achter de horizon. Dan kan ik eigenlijk maar één melancholisch liedje draaien van Don McLean. Hoor je

liedje dit. Don McLean bij Joe en American Pie. Ik ga nu Prince draaien. En The Most Beautiful Girl in the World. Nou, als je dat aan de gemiddelde Nederlander in de jaren 80 had gevraagd, dan was de kans echt heel groot dat ze de Dolly Dots noemden. The Most Beautiful Girls in the World. Ria, Angela, Esther, Patty, Anita, Angela natuurlijk. Die brachten echt menig persoon het hoofd op hol in die tijd. Nou, goed nieuws. We kunnen de tijden van schoudervullingen, getoupeerd haar en glitter en glamour binnenkort herbeleven in het theater. Want er komt een heuse musical van de meidengroep. Moeten we nog wel heel even wachten. April 2027 staat Dolly Dots de musical in de theaters. En kunnen we weer meezingen met alle bekende hits. Vind ik wel een beetje lang duren. April 2027. Dus ik dacht, ik draai

Joe. And Love Me Just A Little Bit More. Zometeen Vanessa Paradis. En Be My Baby. Eerst even, ja, het is een beetje wat verdrietige constatering. Grote kans dat het vakantiegeld op is. Ja, of dat je het laatste restje komende week aan ijs gaat uitgeven. Dat laatste is dan maar niet zo heel erg verdrietig. Patrick Hernandez, die heeft minder vakantiegeld stress. Die pakt met het volgende liedje tussen de 800 en 1500 euro per dag. Zo! 800 en 1500 euro per dag verdienen aan dit liedje.

0: en Be My Baby. Blijf hangen voor Spendo Ballet en Gold. En ook deze van Mr. Mister. Oh, dat is een mooi liedje. Komt eraan.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.

0: 2,70. Lidl.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom

0: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.

0: meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Weer van Weerplaza. Vanavond blijft het redelijk warm met een graad of 20 op de meter. Morgen wordt het dan weer een mooie dag. Veel zon en het is echt zomers warm. Dan nog even naar het wegkijken. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen van 15 minuten of langer. Op de A4 tussen Amsterdam en Rotterdam. Tussen Zoetewoudendorp en Plaspoepolder. Vertraging daar 16 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. Vertraging 15 minuten daar. A67 Eindhoven-Venlo tussen Geldrop en Zomeren 15. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Zomeren. Daar een ongevalsonderzoek. Vertraging naar 37 minuten.
14: Dit is Joe met Joey van der Velde.
13: En zometeen Elena Mels met Black Velvet. Gloria Gaynor ga je horen.

Gold, zometeen Elena Miles en Black Velvet. Eerst Gloria Gaynor en I Will Survive. Daarover, het is nog maar de vraag wie er gaat overleven. Dit weekend worden nog een paar WK-kwartfinales gespeeld. En I Will Survive van Gloria Gaynor is eigenlijk, nou, of nou nog preciezer te zijn, de versie van de Hermes House Band, is eigenlijk voor altijd verbonden aan het Franse nationale team. Bij het WK, toen Frankrijk in 1998 voor het eerst het wereldkampioenschap won, werd dit lied gescandeerd door de straten. Ook toen in 2018 de wereldtitel werd binnengesleept, dook het nummer ook weer op. Ja, wie weet lukt het dit jaar de verre zuidenburen ook wel om die titel te bemachtigen. En hoor je iedereen dus weer I Will Survive zingen. Misschien maar even oefenen met het origineel. Dit is Gloria Gaynor bij Joe.

0: Kokomo, ik wens je een waanzinnig weekend. Wat je ook gaat doen, vergeet niet van het weer te genieten. En natuurlijk van de muziek van Joe. Zometeen om 9 uur alleen maar muziek uit de 90's. Om 8 uur alleen maar muziek uit de 80's. En straks om 7 uur muziek uit de 70's. Ik ga je heel kort even laten horen wat je kan verwachten. Echt heel kort, heel kort. Oké, duidelijk, duidelijk. Dat is ook duidelijk. Veel plezier!
1: Zometeen vanaf 7 uur.

0: je kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
8: geeft ruimte. Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
10: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
13: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
15: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
22: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. Dit is
23: het nu.nl nieuws van 7 uur.
24: Goedenavond. Nederland is steeds minder populair als bestemming. Vorig jaar waren er ruim 94.000 migranten. Dat is de som van mensen die hier naartoe kwamen en ons land weer verlieten. Sinds corona waren er niet zo weinig migranten. Ook daalde het aantal eerste asielaanvragen fors tot 24.000. Een kwart minder dan in 2024. Webshopklanten van Lidl zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben hun namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft inmiddels aangifte gedaan. Ook is het gemeld bij de toezichthouder op persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte mails. In een huis in Alblasserdam bij Rotterdam zijn ruim 2500 illegale pillen gevonden. De bewoonster zit vast. Justitie denkt dat ze verdovende middelen per post naar het buitenland verstuurden. In een pakket zaten meer dan 300 pillen met amfetamine. Ook de vriend van de vrouw is in het huis gepakt omdat hij een vuurwapen had. En geen live lokale politiek, maar naaktbeelden op Schiermonnikoog. Die waren te zien voordat de raadsvergadering daar begon. Hoe die beelden konden worden verspreid is nog onduidelijk. De gemeente denkt dat haar camerasysteem is gehackt, meldt Omroep Friesland. De burgemeester denkt erover aangifte te doen. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en ronduit zonnig. Het wordt vannacht niet koeler dan 14 graden. Morgen eerst wolken en daarna weer volop zon bij maximaal 31 graden.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania-mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: prijzen bij Prijzenstorm.
1: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
2: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
1: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
9: laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
12: Kampioenen!
10: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering. De Ora autoverzekering, nu met 10%.

0: de prijs.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dream.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Wittereus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
21: Hakje dag!
22: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
22: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschoten. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport.
0: Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert.

0: nu.nl nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Hulporganisaties stoppen met hun werk bij het AZC in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. Afgelopen weken werden daar mensen lastiggevallen. Het is een kleine groep mannen die zich schuldig aan maakt. Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het te onveilig. Brand bij een vuilverwerker in Harlingen. Het vuur ontstond in een betonnen bak met afval erin. Het gebouw zelf stond niet in brand. Wel kwam er veel rook vrij, te zien op de website van Omroep Friesland. De brandweer is bezig met nablussen. Een dode en een zwaar gewonde bij een aanrijding in Gelderland. Op een dijk in het dorp Lieren klapt een auto op een vrachtwagen met oplegger. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De dode zat in de auto. De zwaar gewonde werd naar het ziekenhuis gebracht. En hulp uit onverwachte hoek voor Venezuela. Voetbalbond FIFA doneert bijna 900.000 euro. Het geld is voor hulp na de dubbele aardbeving. Daarbij kwamen bijna 4.000 mensen om het leven. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang warm en ronduit zonnig. Het wordt vannacht niet koeler dan 14 graden. Morgen eerst wolken en daarna weer volop zon bij maximaal 31 graden.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
0: kozijnen. Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Het is big sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
11: Het nu.nl nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond. 5 kinderen met nierfalen na een bezoekje aan de kinderboerderij in België. Ze zijn daar in Braschaat besmet geraakt met een bacterie. Het is een variant op de darmbacterie E. coli. De politie kon bij de VRT nog niet vertellen hoe ze besmet zijn geraakt.
13: De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren.
12: De kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Het COA vindt het jammer dat de hulp in Ter Apel stopt. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het te onveilig. 7 weken lang waren ze op het voorterrein waar mensen ook slapen. Maar de laatste tijd werden er mensen lastiggevallen. Het COA begrijpt de stap om de hulp te stoppen en hoopt op een oplossing. Verdrietig nieuws uit Duitsland, want daar is de oudste ijsberin in gevangenschap overleden. Larissa werd in de dierentuin van Rotterdam geboren en verhuisde later naar Duitsland. Daar is ze vreedzaam ingeslapen. De ijsberin is 36 geworden. In het wild worden ze vaak niet ouder dan 20. En een nieuw wereldrecord op de 1000 meter hardlopen. Een Keniaan liep in Monaco in een tijd van 2 minuten, 11 seconden en 83 honderdste. Dat is 13 honderdste seconde sneller dan het oude record. Die werd 27 jaar geleden nog genoteerd door een Italiaanse loper. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.

0: zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
2: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
6: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog 1 keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Gun jezelf een vakantie.

0: 10%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.

0: apparatuur?
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
4: En we gaan nog even door met een mega-deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar €0,79. Lidl, je verdient het.
8: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea. 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Dit is jou.
18: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
19: Goedenavond. Minister Van der Brink waardeert de inzet van hulporganisaties in Ter Apel. Hij begrijpt de machteloosheid bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hebben hun werk gestaakt. Reden is dat de mensen worden lastiggevallen. De gemeente herkent dat en zegt dat dit laat zien hoe groot de problemen zijn. De oplossing is genoeg opvangplaatsen verspreid over het land. Vijf kinderen met nierfalen na een bezoekje aan de kinderboerderij in België. Ze zijn daar in Brasschaat besmet geraakt met een bacterie. Het is een variant op de darmbacterie E. coli. Deze deskundige kon bij de VRT nog niet vertellen hoe ze besmet zijn geraakt.
0: De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht. En het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt. En dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren.
19: De kinderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Bij de brand in Harlingen zijn geen gewonden gevallen. Het vuur was bij een Friese vuilverwerker. Er smulde afval in een betonnen bak. Veel rook kwam er vrij en de brandweer adviseerde omwonenden ramen dicht te houden. Maar inmiddels is die waarschuwing ingetrokken. En in Brabant is iets bedacht om toch goedkoop een rouwkaart te versturen. Vanaf maandag moet je daarvoor via PostNL meer dan 2 keer zoveel betalen. Maar een uitvaartondernemer in Graven en omgeving deed een oproep wie ze gratis wil rondbrengen. Nou, dat heeft hij geweten bij de Omroep Brabant. Na 1 avondje kreeg hij al zoveel aanmeldingen dat hij de oproep weer in kon trekken. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.
18: Dit is het weekend van Joe.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Dirk, Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond. Hulporganisatie Migrate biedt voorlopig nog wel hulp in Ter Apel. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn ermee gestopt. Op het voorterrein werden hulpverleners en asielzoekers lastiggevallen. Migrate heeft ook overwogen te stoppen, maar vindt de hulp te belangrijk. Ze helpen mensen waar geen plek is in de nachtnoodopvang. Brand in een flat in Rotterdam. 15 huizen zijn ontruimd. Een moeder en twee kinderen waren thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten, weet regiozender Rijnmond. Voor de mensen die niet naar huis kunnen, wordt opvang geregeld. Een minderjarige jongen is omgekomen bij een aanrijding op de Veluwe. Hij liep in Lunteren langs een weg en werd daar geschept door een auto. Een reanimatiepoging mislukte, weet Omroep Gelderland. De automobilist bleek 18 en die is aangehouden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. En camerabeelden van een schutter in Rijen in Brabant. De politie heeft die vrijgegeven in de hoop de schutter te vinden. Op de beelden is te zien hoe die fietsend een spoorwegovergang in Hulte oversteekt. De schietpartij in Rijen was bijna 2 weken geleden. Een man uit Zaandam raakte toen gewond. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan het in het noorden mistig zijn. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen overdag opnieuw zonnig en maximaal 31 graden.
3: Dit is het weekend van Joe.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan. En met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
9: I want chicken.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Dit is jouw.
11: Het nieuws van 12 uur.
12: Goeienacht. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.
10: Dit is het weekend van Joe.

0: Goedenacht. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar Spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is het weekend van Joe.